0: De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Wandstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NMS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 3.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

ziet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep dreigt die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van IJmond 36.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds... met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
4: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking... na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker... om aan een veelgebruikte abortuspil te komen... Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen... ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana... dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS... het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving... en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts... komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald... in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt... voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers... om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
9: En je hoort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van IJmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoog functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan het weer, zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bulterug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bulterug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan het weer, zon en wolken, met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en 1 graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds. Met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: dagen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Kagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl. Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van de IJmond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Master!

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Het is 12 uur.
4: Aha.
2: En het is weer tijd voor...
4: Oh lord.
2: 2 uur lang Broodje Hans.
4: Oh great.

0: De maand mei is alweer begonnen. Het is 2 mei vandaag, iets over de klok van 12 uur. Tijd voor aflevering 433 van Tim en Hans met Broodje Hans.
1: 433 Hans, het gaat hard, hè?
0: En er rijdt volgens mij nu net een politieauto hier in het Beverwijkse voorbij. Want we hebben de ramen openstaan.
1: Ja, het is hier warm in het bouwpand. Hè? Er wordt nog aan alle kanten gesloten, gewerkt. De gasten zijn hier knijterhard aan het werk om de nieuwe studiomeubel af te krijgen. En wij zitten nu op de locatieset van Omroep Heemskerk. Zijn wij nu radio aan het maken bij Eiland 360.
0: En we hebben een nieuwe airco gekregen.
1: Maar die moet toch aangeslingerd worden?
0: Ja, hij moet toch afgevuld
1: dus
0: worden.
1: Straks kunnen we gewoon het raam lekker dicht doen in de zomer, in warme zomerperiode. Want gisteren was het lekker weer, hè?
0: Was gisteren heerlijk.
1: En het was vanmorgen, was het een beetje druilerig.
0: Ik hoorde dat jij gisteren nog naar Duitsland bent gegaan na de Pronto's uitzending en vanmorgen nog getankt hebt daar.
1: Even getankt en gewoon weer teruggereden in de file. Dus ik kom linea recta uit de Pronto's gisteravond.
0: Heb jij wel eens gekeken wat die benzineprijs eigenlijk bij ons doet? Want die is volgens mij gemiddeld €2,32. Volgens mij heb ik hem bij de Shell al hoger gezien.
1: Dat kan bij mij in het dorp is die lager.
0: In België 1,82, Duitsland 1,98. In Polen 1,44. We kunnen beter naar Italië gaan. 1,73.
1: Ja. Dat zijn
0: ja, maar we gaan geen politiek bedrijven, hè?
1: Taxen die erop zitten.
0: Maar wat heb jij voor dingen staan?
1: Geen idee, gewoon een trui.
0: Oh, ik dacht dat het een bepaalde betekenis op zat. Oké.
1: Hey, we openen met Nena. Het nummer kwam uit 1982. Nur getraumt. Ze heeft 40.000 singles verkocht in Duitsland. En bereikte daarmee de tweede plaats in de hitlijsten. En dat heeft ook weer een beetje een bruggetje naar gisteren. Want gisteren hadden wij de Prozo's. Gingen wij terug naar 1983. Daar kwam haar debuutalbum ook uit, uit 1983. En de volgende plaat is eigenlijk ook gewoon een lineaire verbinding met de Prozo's. Want dat is Earth, Wind & Fire, is een Prozo's band.
0: Absoluut, ja.
1: Hebben we gisteravond ook gedraaid.
0: Een ander nummer, maar ook wel ook zo'n soortgelijk lekker nummer.
1: Verder zitten al onze items er natuurlijk weer in vandaag. We gaan ook weer een spelletje spelen. Fanmail is ook weer binnengekomen. Dus het wordt een gezellige zaterdagmiddaguitzending hier, Broodje Hans. Eimond 360.

broodje kroket, broodje bapauw, broodje aap. Maar het enig echte broodje met drie sterren is natuurlijk broodje Hans.

0: Spice Girls. En volgens mij is dat Tim's Guilty Pleasure.
1: Ja, wel een beetje.
0: Ja, zie je wel. Do You Wanna Think You Are 96. De populairste bij de groep uit de jaren 90 en in het begin van 2000.

0: het kwam altijd uit de kamer van mijn zusje. En op een gegeven moment ben je er een beetje van gaan houden. Hè, dan. Ook als je ouder wordt. Het is ook een beetje jeugdsentiment. Hey, ik rij altijd door de polder hierheen naar Beverwijk vanuit Assendelft. En ik zag het onderweg al. En toen dacht ik, aha, is dat de dag van vandaag?
1: Oh,
0: ja,
1: jee.
0: Het is de internationale dag van het naakt tuinieren. Ja, dus zie je iemand die naakt aan het tuinieren is, dan komt dat omdat het die dag is.
1: Oh.
0: Het is ook de dag van de tonijn, Hans. We gaan naar de gebeurtenissen.
1: Dat is ongeveer hetzelfde.
0: Zo is dat. Ja, geur, maar goed. We gaan naar 1886, want Ericus Gerardus Verkade die opent de stoombrood- en beschuitfabriek De Ruiter. In Zaandam.
1: De Ruiter?
0: Ja.
1: De Ruiter. Toen heette het De Ruiter.
0: De Ruiter. Okay. Jazeker. Deed nog steeds De Ruiter, hè? 1986, de radioactieve wolk van Tsjernobyl. Ramp 26 april 1986. Die komt Nederland en België binnen. 1997, Tony Blair, die wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. We maken een sprongetje naar 2010, want FC Twente wordt voor het eerst in de geschiedenis kampioen van de Nederlandse Eredivisie door in de laatste wedstrijd 0-2 te winnen van NAC Breda.
1: Zo.
0: Een jaar daarna, 2011, Osama Bin Laden, de leider van de wereldterreurorganisatie Al-Qaeda, die wordt in een villa door de Amerikaanse militairen gedood door een schot in het hoofd. 2023, de Writers Guild of America die staakt voor een onbepaalde duur omdat de scriptschrijvers betere arbeidsvoorwaarden willen vanwege de opkomst van de streamingdiensten.
1: Ah, ja.
0: Ja, dat was een gedoe, hè?
1: Ja.
0: Dat was een gedoe. We gaan de mensen die zijn geboren in 1936. Dit wordt niet onze muziek of nieuwsplaats voor vandaag.
1: Niet.
0: Engelbert Humperdinck, een Engelse zanger, is vandaag geboren. 1963, Victor Reinier, Nederlandse acteur en presentator. 1975 is geboren David Beckham, de Britse voetballer. En onder andere nu ook de baas van Inter Miami, hè, waar Messi voetbalt.
1: Ja, en vriendje van de Spice Girl.
0: En vriendje van de Spice Girl, inderdaad. Porsche Spice. We gaan naar de nieuwsplaat, dat is 1985, is ze geboren. Lily Allen, de Britse zangeres.
1: Oh.
0: En dan kunnen we natuurlijk verschillende nummers draaien, maar wat het gaat worden, dat hoor je straks wel. Het brengt een lach op je gezicht.
1: Ach, ook leuk.
0: Dat was een hint. Zulke mensen overleden op 67-jarige leeftijd in 1519. Leonardo da Vinci, Italiaanse architect, uitvinder, ingenieur, beeldhouder, schrijver en schilder.
1: Ja.
0: Wat niet eigenlijk, radiomaker. Maar goed.
1: Ja, dat was hij.
0: 1972, J. Edgar Hoover, 77-jarige leeftijd, directeur van de FBI natuurlijk. En we hadden het net al genoemd, Osama Bin Laden, 54-jarige leeftijd. Vermoord eigenlijk, doodgeschoten.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Het is onze nieuwsplaat, Lily Allen. We hadden de keuze, we hadden ook F.U. kunnen draaien. F.U. very much.
1: F.U. Ja, ja, F.U. Ja.
0: Maar dat gaan we niet doen. We draaien Smile, het brengt een glimlach op je gezicht.
1: Absoluut.
0: Op de

0: de groep Trois Cafés Gourmand timmerde sinds 2013 aan de weg. Maar A Nous Souvenir, nummer wat wij draaiden, werd hun eerste grote zomerhit in 2018. Het nummer is een ode aan de Corrèze. Dat is de streek tussen Limoges en Clermont-Ferrand. Met een videoclip die die prachtige stukje Frankrijk nog eens extra in het zonnetje zet. Ik ben vaak in die streek geweest. Het is inderdaad een heel mooi stukje Frankrijk. Maar de groep heb ik daar nog nooit ontmoet, Tim. Dat is eigenlijk wel jammer.
1: Dat is wel jammer. Nou, ze zijn ook nog maar 12 jaar, 13 jaar oud. Hè? Dat is niet... Ze zijn... Het is geen Piaf.
0: Heb jij enig idee of ze nog wat doen?
1: Nee.
0: Kunnen we daar een kort onderzoekje naar doen?
1: Ja, kunnen we straks wel even...
0: En mocht je in Frankrijk luisteren, dan kun je ons altijd even bellen op 085-2020-300.
1: Of een verzoekplaatje via
0: 06-1032-2121.
1: Dat kan ook. Dat kan ook natuurlijk. En, of gaan we anders naar www.broodjehans.nl voor meer informatie.
0: Dat kan ook.
1: Over dit geweldige radioprogramma.
0: Erik en Stefan die zijn uitgesloten van deelname.
1: Omdat
0: ze gisteravond al hebben gebeld.
1: Laten we heel even in Frankrijk blijven.
0: Oh, leuk.
1: De Moët Chandon Brut Imperial.
0: Ah, ja.
1: Zeg je dat iets?
0: Nou, dat is ongeveer een heerlijke fles champagne op de Imperial op de auto.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, laat Donnie en Robert van Hemert daar nou een liedje over maken.
0: Oh, leuk.

0: is wat aan de hand met dit nummer. Tot voor kort stond het in de muziekdiensten en ook in onze eigen digitale platenkast als een nummer van America. Tegenwoordig zou je moeten zeggen, het is America samen met George Martin, want die wordt erbij genoemd tegenwoordig. Hij was toen ook de producer van de eerste albums van de band. Zo was de zang oorspronkelijk enkelsporig. Tegenwoordig luister je naar de gemixte versie met een dubbelsporige zangpartij.
1: Ja, mooi. Ja. George Martin van de Beatles, toch?
0: George Martin van de Beatles, ja, precies. Klopt.
1: Van de week was ik buiten op mijn werk. Moest ik even van de ene hal naar de andere hal lopen. En toen dacht ik, wat is dat toch voor brandlucht? Het is bij ons wel eens geweest dat wij we hebben afzuigingfilters van onze snijmachines. Want ik zit in een metaal. En één daarvan is er door metaalstof in de brand gevlogen.
0: Ach, ja.
1: Dat gebeurt, dat kan.
0: Normaal
1: gesproken schieten dan kleppen dicht voor de luchttoevoer om die af te sluiten. Maar die keer sloot er eentje niet, waardoor de brand kwam. Maar goed, ik dacht, is dat er aan de hand? Nee, dat was er niet aan de hand. Er was veel meer aan de hand.
0: Oh.
1: Er waren branden aan de hand, Hans.
0: Ja?
1: Ja, in Den Haag, regio Den Haag was er een. Op de Veluwe was een enorme grote brand aan de hand.
0: In het zuiden?
1: En dat rook je dus gewoon hier in de Eimond.
0: Ja.
1: En aan de hand daarvan staat een mooi artikel op www.eimond360.nl... over brandweer Eimond waarschuwt. Mens blijft grootste oorzaak van de natuurbranden. En natuurlijk is dat ook zo, hè?
0: Ja.
1: Natuurlijk is dat ook zo. Want wij zijn... Soms letten wij gewoon niet op daarin. Ja.
0: En de viooltjes en de bomen, die spelen niet met vuur, hè?
1: Ja. Maar dat kan dus, volgens de brandweer... kan dat dus de grootste oorzaak zijn van natuurbranden. Dat zijn wij dus, de mens.
0: Ja.
1: Maar dat kan bewust of onbewust zijn. Bijvoorbeeld door hete kolen van een barbecue... of niet goed uitmaken van sigaretbreuken.
0: Ja.
1: Sigarettenpeuken in droog gras, dat is nummer 1.
0: Sigarettenpeuk. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ook een groot glas loepje, stom spelen. Ja,
0: een stukje glas.
1: Het kan allemaal.
0: Ja.
1: Dus we moeten daarop letten.
0: Ja.
1: De aarde is droog, kurkdroog. Zo droog dat het water wat nu valt niet meteen wordt opgenomen in de aarde... omdat het gewoon te droog is.
0: Mm-hmm.
1: Dat zegt natuurlijk ook al genoeg.
0: Ja.
1: Dat zegt genoeg.
0: Mag ik een bruggetje maken naar 6 juli?
1: Ja.
0: Want jij hebt het over de brandweer.
1: Ja.
0: En het komt in mij op.
1: Ja.
0: Wil je...

0: ons nou een keertje met z'n allen live radio zien maken... dan kom je naar Heemskerk met de fiets, met de bus, met de auto, maakt niet uit. En dan staan we op de open dag van de brandweer, afdeling Heemskerk.
1: Afdeling Heemskerk, ja, brandweer.
0: Die hebben een open dag. Ieder jaar hebben ze dat. Hartstikke leuk. Ja. Brandweer in actie. Auto's gesloopt worden. Niet de jouwe natuurlijk, Tim. Dus jij kunt rustig parkeren.
2: Dat is fijn. Dat is fijn.
0: Ja, dat bedoel ik. Ik kom op de fiets, denk ik. En daar maken wij van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags maken we live radio. Dus je kunt in de hele Eimond meeluisteren. Maar langskomen is natuurlijk vele malen leuk.
1: Wat leuk. En wanneer was dat, zei je nou?
0: Volgens mij was het zaterdag 5 juni.
1: 6 juni. Laten we 6 juni doen. 5 juni is op een vrijdag uit mijn blote hoofd.
0: Oké, nou dan is het
1: 6. Jij mag er al 5 staan, hè? Dan ben je op tijd. Dat is fijn, dat is fijn.
0: Meestal ben ik te laat.
1: Dat is waar. Even gaan naar Owl City Fireflies. Dat is een beetje de plaat die aansluit bij dit onderwerp.

0: Heerlijke plaat van Gregory Porter, Liquid Spirit. Het sloeg niet echt aan in 2015. Datzelfde jaar kwam de Duitse producer Clapton dit nummer tegen. En die maakte er een mix van, die hoort u nu. En die viel in betere aard. Ja. Het werd een enorme hit, wereldwijd. En we zijn het met z'n allen eens. Dit kunnen we niet vergeten, deze plaat. Het is zo waanzinnig lekker. Je hoort hem gelukkig ook nog her en der op de radio, zo ook bij ons.
1: Ja.
0: Feestjes doet dit goed.
2: Maar heerlijk. Het is wel heel bijzonder, hè? Want ik kijk naar jou door een woud van microfoons. Het is onvoorstelbaar hier.
0: We hebben er straks 5, hè?
2: Ja, maar dan kijk je er niet doorheen. Kijk je alleen maar tussen de beeldschermen door. Ja, maar goed, het komt wel goed. 2015 kwam hij uit en nog steeds is het gewoon één van mijn favoriete platen. Ik vind hem zo vrolijk.
0: Eén van jouw favorieten?
2: Ja,
0: zelfs?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Wat lekker.
2: Nou, ik word er gewoon vrolijk van.
0: Even rust.
2: Ja.
0: Oh, even bak koffie.
2: Even een bakje koffie.
0: Want er is fanmail binnengekomen, Hans.
2: Ach. Ja?
0: Het is hier zover. Jazeker.
2: Ach.
0: Ik heb hem hier erbij gepakt. Ja, ik heb hem hier erbij gepakt. Daar gaat hij. Beste broodje Hans, want je kan je fanmail sturen naar info@broodjehans.nl.
2: Ja, leuk.
0: Verzoekjes,
2: hè?
0: Dankjes.
2: Alles kan.
0: Een oproep.
2: Ja.
0: Reclame. Of jij langs wil komen, mag komen. Het kan allemaal.
2: Dat je iets leuks gaat organiseren in de regio.
0: Ja. info@broodjehans.nl. Zo ook Rob Roelofs, die heeft een mail gestuurd. Beste broodje Hans, Rob Roelofs hier.
2: Ach.
0: Ik luister altijd met veel plezier naar het zaterdagmiddagprogramma op Broodje Hans. Naar jullie zaterdag. Echt een heerlijke sfeer, elke week weer. Mooi, ook een rijmer erbij. Even stil, Hans, met je licht. Ik ben zelf een grote liefhebber van de soulmuziek en zou het fantastisch vinden als jullie eens Cry to Me van Solomon Burke willen draaien. Alvast bedankt en ga vooral zo door met vriendelijke groet, Rob Roelofs. Nou, dan zijn wij, Rob, natuurlijk de beroerdste niet om een stukje Solomon Burke te draaien met Cry to Me.
2: Zeker met dit soort verzoekjes.
0: Dat dacht ik.
2: Dat weigeren wij nooit.
0: Ja, en een stukje bedoel ik dan de hele plaat, hè?
2: Oh, dat is leuk.
0: Een verzoekje van Rob Roelofs, die gaan we gewoon draaien hier bij Broodje Hans.

0: Het eerste uur zit er alweer op.
1: Gaat sneller.
0: Ja, dat gaat sneller.
1: Zeker sneller. Helemaal zo'n plezier hebben ons. Ach, jongen, wat hebben wij een plezier.
0: Wat een lekker nummer draaiden we weer, hè?
1: Zeker 1999, Alice DJ is een Nederlandse dancegroep. Bracht Better Avalon uit. Het was toch wel in de hoogtijd van de Eurodance. Beetje op het, nou ja, ook wel op het einde eigenlijk. Beetje, maar het maakt niet uit. Het is dus, jeugdhistorie voor mij dit.
0: Die zangeres die is toch later helemaal gestopt uit de dance scene en is toch hele andere dingen gaan doen?
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: Ja, volgens mij is ze daarom wel beroemd of bekend. Ze heeft volgens mij iets met televisie gedaan ook, maar dat maakt niet uit.
1: Ze heeft iets met tv gedaan, hoor ik.
0: Oh, ja,
1: nou,
0: wat leuk,
1: hè? Net dat ze iets met tv gedaan heeft.
0: Nou, weet je wie dat ook gedaan heeft?
1: Jij.
0: De volgende artiest.
1: De volgende artiest?
0: Ja, ik ook.
1: Ja, zeker.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.

0: klein beetje over de stad Beverwijk.
1: Ja, het is wel een beetje grijs, hè?
0: Ja, nou ja,
1: grauwig.
0: Maar we mogen toch er niet mopperen. En het verkeer over de weg richting de Velsentunnel blijft rijden.
1: Ja, dat is ook fijn.
0: Dat lijkt ook goed te
1: gaan. Ja, want die wijkentunnel is natuurlijk dicht.
0: Dus heb je vragen over de toegang tot de wijken, de Velsentunnel?
1: Actuele verkeersinformatie
0: kun je ook even vertellen. 085-2020-300. En ja, dan kom je hier rechtstreeks in de studio van Broodje Hans.
1: Ja, want wij kijken uit op de Woonplaza, die Zwitserse beddenwinkel. Dat is de eerste wat we zien. Ja, volgens mij een soort Zwitsers.
0: Oh.
1: Ja, je kan uurwerk erop gelijk zetten dat dat het woord is voor... maar goed, dat maakt natuurlijk niet uit. Woonplaza en daarachter die mooie kerk in Beverwijk, bij de, achter de Breestraat natuurlijk. En daar zitten wij met de drie raampjes. Kijken wij naar buiten, houden wij de verkeer in de gaten onder de viaduct. Daar is het wel druk, hè?
0: Daar is het altijd druk.
1: Daar is altijd druk.
0: En daarom is het wel eens leuk om bij echt mooi weer in een zonnetje gewoon de locatie zetten op buiten, op het dak te zetten.
1: Ja, zo'n podiumracer.
0: Ja, zoiets.
1: Ja.
0: Maar,
1: ja, is toch leuk.
0: De Beatles hebben zoiets ook gedaan, dat moeten wij ook kunnen. Joh. Dat is allemaal gezellig.
1: Tuurlijk.
0: Ik krijg net ook een berichtje dat Paul Bogers waarschijnlijk live zit te luisteren. Dat is altijd leuk.
1: Ja, dat is fijn.
0: En dan moeten we hem even afleiden, want dan gaat zijn administratie helemaal door elkaar.
1: Oh jee.
0: Ja, dus dat loopt ook niet goed af, maar dat pakt helemaal niks uit.
1: Dat maakt niet uit. Paul kennende, die kan twee dingen tegelijk doen.
0: Ja, waar kennen we Glenn Frey ook alweer voor? Van dit nummer.
1: We kennen Glenn Frey natuurlijk van dit nummer. Die is ook uit de film Beverly Hills Cop.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk ook van een beentje.
0: Ja, welk beentje?
1: Noem het nou een beentje.
0: Nou, dat was toch een behoorlijke band.
1: De Eagles.
0: De Eagles. En dan kan ik me niet voorstellen dat hij zo'n grote hit in zijn eentje maakt. Ik vind het wel heel bijzonder.
1: Toch gebeurde het.
0: Ja.
1: Toch gebeurde het.
0: Ja, nou, mooi. Ja.
1: Al onze items zitten er natuurlijk in. De meezingplaat, kofferplaat, de muziek, redactiekeuze. We gaan natuurlijk een spelletje spelen zo dadelijk. Dat is natuurlijk altijd leuk, hè? Welke letter het gaat worden.
0: Ja.
1: Tim Pampet, we weten het nog niet.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk ook...
0: Dat is altijd verrassend.
1: Dat is het leuke natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat we wel weten is wat de volgende plaat gaat worden. En dat is de laatste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival, Duncan Lawrence. 2022 bracht hij samen met zijn partner Jordan een nummer uit. Samengeschreven, Electric Life. En dat is eigenlijk stiekem een best een lekkere plaat eigenlijk. Zo'n 4 jaar oud, we draaien hem veel te weinig. Electric Life. Duncan Lawrence, uur 2 van Broodje Hans, aflevering 433.

Eens per week gaat hij open. De koffer uitdraait. Op zaterdagmiddag bij Broodje Hans. De kofferplaat. Ja, welke zou het deze keer?

0: Human People. Er zit een heel mooi verhaal bij. Het is namelijk een romantische popsong over armoede die werd geschreven door John Hurley en Ronnie Wilkins. Het kwartet The Four Preps nam het nummer in oktober 1966 op en bracht het in januari 1967 uit op single. Het had geen hitnotering met de single. Nog hetzelfde jaar werd het lied gecoverd door onder andere Waylon Jennings, Sandy Posey, The Everly Brothers, The Cats, Wayne Newton en niet te vergeten Lynn Anderson. Maar ook in de jaren erna werd het nummer nog tientallen malen gecoverd. Enkele van de uitvoerders waren The Drifters, John Denver, Elton John en ook Bruce Springsteen. En in 1981 in het Nederlands door niemand anders dan Stille Willem, oftewel Henk Spaan. John, Paul Young, wil ik zeggen, John. Hoe kwam ik daar naar bij? Paul Young bracht het nummer Love of the Common People in november 83 zonder resultaat uit. Maar had er ruim een half jaar later een wereldhit mee, toen de single nogmaals werd uitgebracht na het succes van zijn Wherever I Lay My Head, That's My Home.
1: Mooi verhaal.
0: Mooi verhaal, hè, zo'n platen. Ja. Dan zouden we eigenlijk weer, we hebben het wel eens over van wat voor leuke items zouden we gewoon in het programma moeten hebben. Maar dan moet ik weer terugvallen op iets wat een beetje ondergesneeuwd is. Mijn schuld, de plaat en zijn verhaal.
1: Ja, zo is dat. En sommige platen hebben eigenlijk geen verhaal. Je gaat met de bus naar je vriendin, je wilt die bus kopen. Maar die buschauffeur zegt, nee, dat is mijn bus.
0: Oh.
1: Zo komen we uit bij de Hoek.

0: Week, redactiekeuze voor deze week. Sam Fender, Olivia Dean en samen hebben zij met het nummer Rain Me In een Brit Award gewonnen voor het nummer uit 2026. Tussen de andere genomineerden waren Lola Young en Ed Sheeran. En zij zijn dus de absolute winnaars van een van de grootste avonden in de Engelse muziekgeschiedenis van dit jaar natuurlijk. Hè. En de versie met Olivia Dean die maakte zijn debuut door een gastoptreden van Dean tijdens een show van Sam Fender in het Londense Wembley Stadion.
1: Oh.
0: Ja, deze versie ging dus viraal overal waar je keek. Overal waar je keek op de social media's kwam dit nummer langs. En Sam en Olivia hebben besloten deze live versie dus officieel te gaan releasen op 20 juni. En dit is dus de studio versie van het nummer. Oh. Wat ze ook hebben opgenomen.
1: Jees, wat gaaf.
0: Een heerlijke plaat.
1: Ja.
0: Hoe kunnen wij hier nou langs gekeken hebben?
1: Nee,
0: daarvoor hebben we de muziekredactie.
1: Dat wou ik dus net zeggen. Wij kunnen en mogen er langs kijken, want daar is de muziekredactie voor. Als wij die platen gaan draaien, zoals ik recent deed, en dan kaapte ik dus gewoon een keuze van de muziekredactie weg.
0: Ja.
1: Nou, heb ik een heleboel gesodemieterd om gehad, hoor.
0: Kijk, wij kunnen dus deze steken laten vallen.
1: Ja.
0: Vangnet is er. Sam Fedder, ja. Olivia Dean, muziekredactiekeuze.
1: Daarom zijn we ook zo blij met hem.
0: Ja.
1: Geintje. Ja, ik kan het zeggen, want ze loopt nu vlak bij jou. Dus dat scheelt, hè?
0: Ja. Wil je wat zeggen? Denk het niet. Oh, een microfoon wil.
1: Ja.
0: WD-40? Hebben we een beetje WD-40 hier?
1: Ja. Hey, kunnen we nog even terug in de tijd?
0: Wij kunnen zeker terug in de tijd. Waar wil je naartoe?
1: Nou, echt, we zaten toch al wat beetje in de jaren 80 ook. Gisteravond ook, 83.
0: Ja.
1: Als je nog wilt terugluisteren, kan dat natuurlijk.
0: Waar?
1: En nu, 1984.
0: www.eimond360.nl.
1: Oh ja, en anders op Broodje Hans.
0: Nee,
1: mij.
0: Want het is geen pro-so's.
1: Oh nee, dat is geen pro. Daar moeten we nog wat aan doen. Nee, het komt ook goed.
0: Ja,
1: maak
0: dus
1: ik allemaal.
0: www.eimond360.nl. Ga naar Uitzending Gemist. En daar vind je de pro-so's uitzendingen en alle andere uitzendingen trouwens.
1: Ja, absoluut. Terug. Hartstikke leuk. Iets 1984?
0: Ja.
1: Een van mijn favorieten?
0: Ook al jouw favoriet.
1: Oh, ik vond het zo mooi. Ja.
0: Als jij een lijst moet maken met favorieten, ik kan me voorstellen dat je er tot 2000 heel lang bezig bent met stemmen.
1: Nee, ja, dan, dat lukt mij ook meestal niet, want ik kan niet kiezen. Nee.
0: Oh, dat is...
1: Dat is, ja.
0: Maar wat gaan we draaien, Hans?
1: Sade, Hang On To Your Love.

0: tegenover het viaductje bij de Handelskade.
1: Jazeker.
0: Leuk, hè?
1: Zullen we een spelletje doen?
0: Zullen we een spelletje doen? Doe maar.
1: Ja, leuk. Dan pak ik even snel de rat bij en dan ga ik even slingen. Kom maar, gaat ie.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ach, dat blijft toch... Het is een lekkere letter. Dat blijft, toch een leuk spelletje.
0: Ben jij tevreden met deze letter?
1: Tim Pampet, je kent het spelletje Pim Pampet?
0: Ja?
1: Ja?
0: Ja, ik ken het. Wil je het toch een keer uitleggen?
1: Een themaatje, wat is je hobby? Noem een hobby. Met een ga je draaien, komt er op de letter.
0: Ja.
1: Weet ik veel wat, T, en dan zeg je tennis.
0: En dan...
1: Heb je het goed. Dan heb je gewonnen.
0: Ja.
1: Dan is het game over.
0: Ja.
1: Maar nu, draai
0: je het om. Je draait en dan de letter, moet je een artiest...
1: De letter J.
0: De eerste is een artiestennaam.
1: J. Oh, jee. Oh, jee, de letter J.
0: Oh, het is een J.
1: Jee, de J van Jan Smit.
0: Oh, nee.
1: Jannes.
0: Oh, nee.
1: Oh, ik zie hier Jax Jones heb ik hier ook. Jax Jones met Ray. Dit is het begin van Ray, hè? Wist je dat? Samen met Jax Jones.
0: Oh.
1: Laten we dat even draaien. We gaan Jax Jones met Ray draaien. You Don't Know Me. Van Ray kennen we natuurlijk nu van Where's My Husband. Onder andere, hè?
0: Ja,
1: ze is nu gewoon een ster aan het worden, ongekend. Ja. En, maar die begon gewoon met een koffernummertje eigenlijk.
0: Oh, wat leuk.
1: Laten we die draaien, dat is leuk. De Tim Pampet laat voor deze week Jax Jones, Ray, met You Don't Know Me.

0: Ja, smaken verschillen. Sommigen houden van een broodje komkommer. Speculaas op brood. Ja, kun je ook wat van vinden, nietwaar? Pindakaas. Jam. Of gewoon een stukje kaas. Maar ja, een broodje Hans. Jongens, dat is echt wat anders.
1: Maak me gek.
0: Broodje Hans.

0: Even een beetje rock'n'roll gast erop, Hans. De leden van Led Zeppelin met het nummer Rock'n'Roll. Die hebben een moeizame relatie met de critici. En het begon eigenlijk al met een release van het debuutalbum in 1969. En zo omschrijft de Rolling Stone het blad de nummers op de plaat als zwak en fantasieloos.
1: En
0: de relatie is eigenlijk vooral een beetje Van Gaal. Weet je, de relatie met de... We zouden Led Zeppelin Van Gaal kunnen noemen. De Van Gaal van de band.
1: Nou.
0: Die heeft altijd moeite met de media.
1: Oké.
0: De media.
1: En toch is de grootmeester.
0: Zijn jullie nou zo dom of ben ik nou zo slim?
1: Ja. Ja. Hey, vorige week hadden wij het plan om de nieuwe single van Luna van Kester te gaan draaien. Ze komt oorspronkelijk uit Heemskerk. Woont nu ergens aan de andere kant van het land.
0: Wageningen volgens mij.
1: Wageningen volgens mij, want daar studeert ze ook. Hoewel, ik vraag me af.
0: Afgestudeerd.
1: Dat zou goed uitkomen, want volgens mij gaat ze ook een beetje als Nederlandstalige artiest doorbreken. Let maar op wat ik zeg.
0: Ja.
1: Ja, ik ben er wel. En wij supporten haar natuurlijk, want zij heeft ons een tijdje geleden alweer een nieuwe release toegestuurd.
0: Ja, 2 weken geleden. Vorige week draaiden we natuurlijk Days of Sway met een nieuwe plaat. Ja, we moeten kiezen.
1: Ja, dat is ook zo. Maar ik had Luna laten weten dat we wellicht dan haar nieuwe... Ja, en toen kon ze niet luisteren, want ze zat in een zangrepetitie volgens mij. Ja. En toen heeft ze s'avonds Broodje Hans teruggeluisterd.
0: Ah, dat is leuk.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Maar ze was wel heel erg verdrietig dat ze de nieuwe single Zonsondergang gewoon niet hoorde.
0: Maar dan moeten we het goed maken om nu te draaien.
1: Nou ja, we besteden er wel gewoon heel veel aandacht aan. En we hebben een afspraakje met het, dat als de nieuwe studio klaar is.
0: Ja.
1: En daar staan we nu ook weer over na te denken hoe die aangekleed moet gaan worden. Dan is zij een van de eerste, misschien wel de eerste artiest die een nummer live komt zingen hier in die mooie nieuwe studio die we hebben.
0: Zeker, maar dan kunnen die gasten van Glitz of Days of Sway uitnodigen. Maar dan kunnen we weer inpakken.
1: Een beetje een rare combi, hoor.
0: Dan kunnen we weer een beetje inpakken met deze studio. Want die breken natuurlijk de tent af.
1: Ja.
0: Die slopen de hele boel.
1: Ja, die moeten we gewoon...
0: Dus die moeten we die week daarna.
1: Ja, die moeten we gewoon in een soort wangbuisje. Dat ze nergens aan zitten.
0: Ja, precies.
1: Nou, okay. Hey, na het succes van de debuutsingle Mooie Dingen komt singer-songwriter Luna van Kester met nieuw werk. Haar tweede single Zonsondergang verschijnt donderdag 23 april en vertelt een persoonlijk verhaal over vallen en opstaan, jezelf kwijtraken en opnieuw ontdekken. Ze schreef het in de duinen, volgens mij ergens in Frankrijk. En ach, wat krijg je dan mooie muziek. En als je goed luistert, vallen gewoon de stukken bij elkaar. Luna van Kester, Zonsondergang.

0: Ons amazing plaat uit 1978, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Wat een artiest, wat een plaat, Hans.
1: Volgens mij heb ik hem een keer gezien live.
0: Jij hebt hem volgens mij een keertje live gezien, hè?
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja. Ja, waanzinnig. Ik heb hem 3 keer live gezien. Het is een wereldartiest.
1: Heel gaaf.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, absoluut. Dat hij wel nog kunt zingen, hè?
0: Zo is dat. Ja. Maar dat betekent dat we bijna aan het einde zijn gekomen van onze aflevering van vandaag.
1: Nog één plaatje. Oh, dat is leuk.
0: Nog één plaatje en dan gaan we afscheid nemen. Dan zijn we er volgende week weer. We gaan eruit met Treintje Oosterhuis. Vlieg met me mee.
1: Het avontuur.
0: Geschreven door haar broer, Tjeerd Oosterhuis.
1: Henny Vriend heeft ook meegeschreven. Ja.
0: En waar ik vooral het nummer uit ken, is van het Abeltje.
1: Ach, heb jij die gezien?
0: 100.000 keer.
1: Ach, ja. Zoals ik die andere film heb gezien.
0: Zoals jij de Bodyguard hebt gezien, hebben wij opgenomen van tv, weet je wel. Ja. Video.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.ronstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251
9: 023 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

geworden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe.

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Je hoort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van IJmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
5: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
9: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van IJmond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al twee incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in Nijmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: Rick van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Ja, een hele goede naam, dames en heren. Welkom hier bij de Rick en Rick Show op Eimond 360 op jouw zaterdagavond. Het is 6:06 en dat betekent dat we er weer een hele leuke, geweldige uitzending van gaan maken. En wie is we? Dat is natuurlijk nooit ik alleen, Rick Esser, met mezelf. Nee, mijn trouwe radiocompagnon zit natuurlijk weer tegenover mij, Rick de Beer. Goedenavond.
2: Nooit alleen, Rick Esser. Goedenavond,
1: Alles goed?
2: Zeker, zeker.
1: Lekker.
2: Ik voel me ouder vandaag.
1: Je voelt je ouder vandaag?
2: Ik voel mij wijzer.
1: Hoe kan dat?
2: Meer ervaren. Want dit is, dames en heren, de eerste show die ik mag presenteren als 28-jarige.
1: Zo! Jawel. Zo!
3: Ja. Hij kwam met de rollator vandaag.
1: Zeker. Ja, dat is waar. Dat is waar. Daar hebben ze iets voor, hè? Wist je dat?
2: Ja.
1: Oh. Geloof je niet goed? Oh, ja. Deze is speciaal voor jou.

0: verjaardag. Nou ja, eigenlijk was je 1 mijl jaar. Ja, dus fair. Dat maakt ook helemaal niet uit wat ze nu doen vanavond. Maar goed, leuk. Fijn, hoe oud ben je geworden, grote jongen?
1: Nou, aangezien dit de eerste show is die ik mag presenteren, als 28-jarige, ben ik 28 geworden.
0: Oh, dat had je al gezegd natuurlijk. Ik heb totaal niet naar je geluisterd, omdat ik veel te druk was met een verjaardagsliedje zoeken.
2: Dat is veel te druk met jezelf.
1: Precies. Kun je ook zien welke er het meest... welke van die verjaardagstunes het meest kliks heeft?
0: Hey, kan je?
1: Oh, maar...
2: Nee, maar welke naam?
1: Ja, de naam.
0: Nee, dat vroegen jullie niet. De meeste kliks
2: vraag ik nu.
0: Maar jij vraagt de naam. De naam is Fieke.
1: Fieke?
0: Fieke.
2: Oh, is hij 365 keer jarig in een jaar of zo?
0: Ik denk het.
2: Ik ken niemand die Fieke heet.
0: Ik ook niet.
1: Ik denk dat is een Friese naam.
2: Klinkt als een ziekte.
1: En mocht jij als luisteraar nou denken, ik hoor een derde stem. Dat is geen Rick Escher en ook geen Rick de Beer. Dat klopt. Vriend van de show is weer langsgekomen.
2: Hallo, mijn naam is Rick. Hi, Matthijs hier. De oude vriend van show. En toen dacht ik van, hey, Rick vraagt of ik een keer langs wil komen. Toen dacht ik, ja, dat kan.
1: En dus hier ben jij.
2: Wat?
1: En hier ben jij.
2: Ja, met wie ben jij? Hoe bedoel je? Ik ben alleen.
1: En hoe oud ben jij?
2: Ik ben ook 28.
1: Oh, dus jij hebt al veel... Heb jij meer ervaring? Ik,
2: het zijn een hele lastige 5 maanden, kan je vertellen.
0: De eerste 5 maanden als je 28 bent? Holy shit.
2: Ik weet het nog niet over 6 maanden, maar...
1: Ik zal me dat vast mentaal voorbij. Dus tot nu toe zijn we met z'n drieën. Er komen straks nog 2 goede vrienden aan. Eentje die je zou kunnen verwachten. De ander die wat meer uit de hoge hoed kan komen. Maar dat wordt er niet minder gezellig op, dames en heren. We hebben er heel veel zin in.
0: Zeker.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Zeker. Het is lekker weer. Ik heb mijn korte broekje aan. Even kijken.
2: Nope.
1: Matthijs heeft geen korte broek aan. En de heer Escher ook niet.
0: Nee.
1: Zal ik de enige blijven met korte broek vandaag? Wie zal het zeggen? Ik denk het
0: wel. Ik vind Tim ook wel een korte broek mannetje, hoor. Tim is ook wel soms een korte knaap.
2: Ja. En Jordi... Oh shit. Spoilers.
1: Jullie hebben wel vaak korte broeken, hoor.
0: Maar ik denk het vandaag niet.
2: Ik denk het ook niet.
1: Denk je dat de teller op 1 blijft?
0: Ik denk dat de teller op 1 blijft. Misschien... Nee, Tim heeft ook altijd wel lange broek aan. Nee, teller blijft op 1.
1: Misschien dat ze nu aan het luisteren zijn en zich spontaan gaan omkleden.
0: Dat zou heel leuk zijn.
2: Oh nee, ik hoop niet dat Tim in een jurk komt.
0: Oh.
1: Dat zou heel vervelend zijn. Oh.
0: Ik zou echt 100 euro geven aan Tim als hij vandaag in een jurk komt.
2: Ja, echt hè.
0: Echt, dat zou ik zo vervelend vinden als hij dat doet. Maar goed.
2: Nou, Tim komt zo direct in een jurk.
0: Ik kom zo meteen in een jurk. Het is weer gezellig.
1: Zeker, voor de rest kun je weer een standaard show van ons verwachten.
0: Nou, standaard. Standaard klinkt zo saai.
1: Standaard klinkt negatief, hè?
0: Klinkt negatief.
1: Maar wij hebben een hele hoge standaard.
0: Oh!
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En wat is die standaard dan?
2: Nou, een metertje of 2,5.
1: Ja, want een beetje Matthijs' lengte. Dat is onze standaard genaamd.
2: Oh, ongeveer bijna 2 meter.
1: Dus leuke praatjes, leuke plaatjes. Een paar spelletjes links en rechts. Wie weet. We hebben net, heb je dat wel eens geluisterd met Jordi de slimste IJmonder gedaan?
2: Ik heb het wel eens gehoord.
1: Ja, oké, okay, ja. Ik weet niet wat het weer. We kijken wel even wat we gaan doen.
0: Dat komt vast goed. We hebben in ieder geval de huisband. Die is alweer aan het opbouwen in de woonkamer. Die is alweer aan het klaarmaken om voor ons een nummertje te spelen. Die wij zo meteen mogen raden. De hints zal ik zo meteen in ieder geval even geven. En wie weet dat ze om 7:30 nog een spelletje doen. Het is allemaal gezellig. Het moet allemaal kunnen.
1: Je kan het maar 1 keer doen per dag, toch?
0: Ja.
1: Anders moeten we misschien overwegen als Jordi en Tim er nog niet om 7:30 zijn. Om het... Even 7:30 te zetten, want misschien dan hebben we 5 knappe koppen.
0: Dat kan
2: misschien moeten we dan ook even naar de contracten gaan kijken. Want op dit moment, als wij elke keer een huisband gaan inhuren... voor echt 1 nummertje per sessie, het wordt aardig prijzig.
0: Het is steeds dezelfde huisband. Dus,
2: ja, precies.
0: Op vrijwilligersbasis.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, wij doen het vrijwillig, dus de rest doet het ook vrijwillig natuurlijk. Hè?
2: Oh ja, nee, dat is waar. Dat is ja, waar. Okay.
0: Alleen jij
1: geen inkomens waar we zo kunnen betalen natuurlijk.
2: Ja. Ik heb wel 1 euro liggen.
0: Om nou elke keer manieren te gaan verkopen, dat wordt ook weer zo overrekenen. Dat wordt ook zo'n zootje. Ik heb er maar 2.
2: Ze waren wel fijn, dankjewel.
0: Zoals jullie horen wordt het weer een hele leuke, gezellige avond vanavond bij de Rick en Rick Show hier bij IJmond 360. Voor de mensen die luisteren, ik zou zeggen, pak lekker wat te drinken erbij. Pak lekker wat te eten erbij. Zet de speaker even wat harder, want we gaan natuurlijk alleen maar goede muziek draaien. Zoals jullie dat van ons gewend zijn. Nog steeds in de vaste locatie in Beverwijk, waar wij in ieder geval zitten.
1: Voor hoe lang nog?
0: Voor hoe lang nog? Dat is de vraag. Stapje voor stapje worden de stappen gezet. Hey, om door te gaan naar het andere gebouw. Ik zie hier en daar steeds ook wat veranderen hier in de techniek bijvoorbeeld. Ik heb een nieuw mapje erbij met jingles. En dat zijn niet zomaar jingles, dat zijn Eimond 360 jingles. Dus voordat we het weten zitten we in een nieuwe studio, hebben we een knap pand. En gaan we de Rick Rick Show nog beter bij jullie kunnen brengen.
3: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Lekker Nederlands. Lekker leuk. Lekker Jotten. Gezellig. Ja, Frans Bauer. Jan Smit. Chris Cross Amsterdam. Nederlandse muziek.
1: Zij hoort bij mij. Niet
2: en over Nederlandse muziek gesproken. Wij hadden het over een Italiaan.
0: Wat? Frans-Duits?
1: Goeie segue in het volgende punt inderdaad.
2: Ja, sorry. Ik heb echt honger, man. Ik heb denk ik al sinds... vanmiddag niet gegeten. Ook niet
1: sinds de lunch.
2: Sinds de lunch, ja. Ook niet tussendoor of zo.
1: Wat heb je geluncht? Ik denk dat dat je eten is.
2: Nou, ja, geen
1: dus
2: idee.
1: Tot zover de lunch. Misschien dat we dat later nog aan bod komen. Terwijl Matthijs zijn de deur gaat opendoen om te bestellen. Hadden Rick en ik het over waar hij nou het beste pizza kan bestellen hier in... ik wilde zeggen in de IJmond, maar hij is toch wat gelimiteerd aan Beverwijk Heemskerk. Hij zit druk te scrollen.
3: Ga ik voor een medium pizza? Ga ik voor een grote
1: trek. Dat is een grote jongen.
3: Nee, ik heb niet grote trek. Ik doe hem niet. Lekker medium pizza. Salami. We gaan timen live in de uitzending wanneer het er is.
1: Het is nu 10:10.
3: Even kijken hoor. Nee, pas op het moment dat ik betaald heb.
1: Oh, je bent wel... Oké, dan ben je...
3: Ja, we doen wel fair deal. Vul de 4 cijfers van je postcode in.
1: Nee, dat kan niet wel.
3: 46.
1: Kijk eens. Ja, we hadden het met Rico over waar hij het best zijn pizza kan bestellen. Ja. Miguel ging wat suggesties opgooien. Ik vind Domino's prima. New York vind ik prima. Tramonti vind ik de beste.
2: Tramonti is zo ontiegelijk lekker.
3: Ik ga hem nu, als ik zo meteen een pizza bestel. Hij is hier, ik ben aan het eten en ik vind hem niet te hachelen.
2: Dan krijg je al mijn eten.
3: Maar dat is dan toch al op.
2: Ja, en ik hoop dat je daar niet over nadenkt.
1: Dan heb je recht op Tim's slaatje, dat is straks mee. Ja,
2: of een kroketje. Maar even over, hoe heb je het gesproken, eten bestellen. Dit is de eerste keer in, hoe lang doen we dit al? Of in ieder geval jullie. En...
1: Hoe lang wij dit programma maken?
2: Ja, ja, ja.
1: Een jaar of, ik wil zeggen 9.
2: 6, 7, 8.
3: Echt wel heel lang hoor.
1: Ik denk 9, ik denk dat ik met mijn 19.
2: Dit is de eerste keer, hij komt aanlopen. Aardige vent hoor, daar niet van. En hij zegt, ja, kan je de volgende keer eventjes opzetten dat je van de radio bent? Want ik moest helemaal zoeken, ik was helemaal heen en weer. Ik zeg, dit is gewoon nummer 1 hoor. Ik zeg, we doen dit al 6, 7 jaar en niemand loopt te klagen. We bestellen dit elke avond.
3: Ja, ik zet er ook meestal bij.
2: Oh, sorry. Oh, ja, nou, werks hè?
3: Werken?
1: Jij die man laten huilen?
2: Ja, die man, dat was echt zo'n binkie die even de dienst uit wil maken. Ik zeg, sorry hoor. Ik bestel nu een keer ergens anders iets. Maar trouwens, ik had over 8 minuten had ik besteld. Dus hij is flink op tijd. Dus,
1: ja, dat is wel...
2: Je hoort mij niet klagen, maar... Zou je volgende keer even willen aangeven dat het een radio is? Maat, zoek gewoon op Google wat het is. Spaanestraat 1. Oh, spoilers.
1: Oh, nee, nu komen ze. Nu komt iedereen deze kant op.
3: We zijn gedoxt.
1: Als World War Z-zombies komen ze.
3: We zijn gedoxt.
2: Shit. Kom naar je huis.
3: Ik ben ondertussen even bezig met mijn...
2: Kom wat uit jou? Het geluid? Mijn hemel.
3: Actiecode. Altijd even, wat is het? 17.
1: Actie.
3: Invoeren, helaas.
2: 17? Je doet toch gewoon 2026? Of zomer 2026? Winter 2025? Wie doet het altijd goed? Of hashtag corona? Misschien is dat nog een ding.
3: Hashtag corona. Verzorgdheid, zo snel mogelijk. Ideal. Opmerking. Adres is de radiostudio aan het einde van de straat. Tussen haakjes naast die hele grote antenne. Ja, je weet het niet. Hè. Start Ideal. Dit is allemaal live. Dat je allemaal live radio kunt doen. Dit is echt insane. Ik heb dit nog nooit zo live heb ik dit gedaan.
1: Ben nog eens jou het GVW besteld dat maar eens?
2: Dat weet ik niet. Ik ga nog even nadenken of ik die jongen van Otaco's redelijk... Ja. Nou ja, weet je, Otaco's, ik bestel daar best wel.
3: Ik heb besteld 18:23.
1: Wat vind je een acceptabele tijd, wanneer die moet zijn? Voor 7?
2: Voor 7 sowieso.
3: Voor 7 zeker weten. De stopwatch staat aan. Tramonti, als je luistert. Yalla yalla. Oh nee, is Italiaans.
2: Prego, prego. Pronto, pronto.
3: Pronto, pronto.
2: Nee, maar die mensen bij Tramonti zijn echt zo ontiegelijk lief. Ik kwam er ook een keer de pizza ophalen. En als je ophaalt, krijg je eigenlijk altijd een tiramisuetje of een lavacakeje.
3: Super lekker.
2: Maar als je bezorgt, ja, ik heb het volgens mij 1 keer bezorgd en toen kreeg ik er wel een.
1: Heb je het op de site gedaan? Niet thuis bezorgd, toch?
0: Ik heb op de site gedaan.
2: Ja, okay, op de site, daar hebben ze liever. Want dat is veel makkelijker voor hun. En dat geeft ook hun meer.
0: Ik krijg ook een berichtje binnen. Ik weet niet of dit op de... Ja, is op de Rick Rick Show.
2: Hoi, wij van Otaco haten jou.
1: Ja. Oh, onze collega's wow. Van.
0: Wow.
1: Zelfde eigenaar. Yeah.
0: Nee, ik krijg een berichtje van Rianne Friesema. Die zegt, Tramont is echt goed.
2: Nou, beter.
0: Dus dan gaan we daar zo
2: weet je hoe erg ik in de war was trouwens, toen die jongen van Otaco hier stond?
0: Ik zie het nog steeds aan je.
2: Er stond namelijk Johnny's Burger, want het is een gedeelde tent.
0: What?
2: Het zit op de Wijkbaan, het is een gedeelde tent. Je hebt Johnny's Burger en die Otaco, dat is eigenlijk in één. En dat doen ze in veel meer plekken in Nederland, dat Otaco. Het is gewoon
1: ook een wasstraat.
2: Wat, Otaco?
1: Ja.
2: Of Johnny's Burger?
1: Hij heet ook al O-Auto.
2: Ik vond hem niet grappig.
0: Het is tijd voor muziek. We gaan naar 21 Pilots. Dit is The Pantaloon.

0: Na al die jaren radio maken is Rick de Beer nog steeds een van de weinige presentatoren die wegloopt vlak voor het einde van een nummer. Terwijl hij weet dat we twee nummertjes praten. Één nummertje praten.
1: Ik moet eerlijk toegeven. Ik denk dat hij gewoon niet gehoord heeft wanneer het nummer ongeveer tot zijn einde komt. Ik zat ook een beetje te kijken van waarom gaat die lamp ineens aan? Ik heb net echt een hap in mijn mond gedaan van de Otago's.
0: Het is echt 3 minuut 33. Dus ja.
1: Maar kan hij dat... Hij heeft het scherm niet open.
0: Hij kan het niet zien. Zometeen in het nieuwe gebouw kunnen we wel alles zien. Dan zijn we zoveel beter op elkaar ingespeeld dan ooit tevoren. Dan komt er een show tot stand, jongen. Echt. Bij Q-Music en bij 3FM en bij 538 denken ze zometeen... Jezus, wel een hele goede jongens zijn.
1: Helemaal in shame komt hij trouwens aanlopen.
0: Ja, zijn korte broek wordt ineens een stukje langer.
2: Ik dacht dat we twee nummertjes zouden spelen.
0: Nee, we doen altijd twee nummertjes. Praten, één nummertje. Praten, twee nummertjes. Praten.
2: Ah, als we het zo gespeeld. Ik was op tijd geweest, dus ik niet iemand koffie bij moest vullen.
0: Oh, nou is het mijn schuld.
1: Ik neem even een hap van mijn taco onderdoen.
0: Wist je dat als je wijst naar iemand, dat er vier vingers naar jezelf wijzen?
2: Oh, Sam.
0: Nee, niet zo.
2: Michael Jackson's Thriller.
1: Ja, als de camera aanstond en mensen...
0: Dan was het heel veel grappiger geweest.
1: Dan was het heel veel meer humor geweest.
0: Ook weer, in het nieuwe gebouw hebben we camera's aanstaan.
1: Is dat zo?
2: Ja, we hebben gewoon visual radio maken.
1: Dus ik moet het normaal doen?
0: Nee hoor.
2: Alleen, je niet-normaliteit wordt wel vastgelegd.
1: Dat je vrienden dan op zo'n moment allebei...
0: Wel PG zijn.
1: Sorry?
0: Wel PG.
1: Oh, ja, oké. Okay.
2: Dan haal je shirt vermoedelijk aan. Niet zoals wat je nu hebt gedaan, dat je zonder shirt bent.
0: Wow! Ragebait!
1: Ben ik van u!
2: Ik kan daar wel naar kijken. Niet doen het
1: zoals Rick zou zeggen, klinkers.
0: Het staat voor een spelletje.
2: Nee.
0: En toen ik het spelletje opstartte, toen zei hij... Hey, je hebt die van gisteren nog niet gedaan. Zou je anders die van gisteren willen spelen? En toen dacht ik, dat is lachen. Want dan kunnen we dus die van gisteren nu doen. En dan kunnen we die van morgen gisteren doen.
2: Nee,
0: dan kunnen we die van gisteren nu doen. En dan kunnen we die van vandaag zometeen doen. Alleen hij laat niet.
2: Dan
1: doe ik even radio special effects.
2: Doet u gezellig thuis met Matthijs mee en opent uw blikje.
0: Wat?
1: Drink responsibly.
2: Kan van alles zijn. Kan een blikje Monster zijn, kan een blikje cola zijn.
1: Ja, ik dacht dat er een blikje bij had besteld, maar dat zag ik niet op mijn bon staan.
2: Kan een blikje Unox knak zijn. Oh, net wat jij een blikje mee kan openen of een geluid maakt.
1: Rick, ik heb een vraag. Als het nou een blik is die met een blikopener moet,
2: dan klinkt het waarschijnlijk niet hetzelfde.
0: Ja. Tenzij je surströmming hebt.
1: Tenzij wat is?
0: Surströmming.
1: Dat is ranzig?
0: Ja, maar als je daar dus wel de blikopener in zet, dan spuit hij wel.
1: Zullen we Rick even testen? Wat is dat? Surströmming.
2: Geen idee.
1: Wat een gok is. Wat denk je?
2: Nee, ik veel.
1: Nee, het is spelletjesuur. Ja,
2: Nu pas je het spelletje aan.
1: Nee, het is de meest geliefde vis in Zweden. Maar ondertussen, als je een blikje opent, ergens in de bus... of op je hotel, of buiten... dan heb je echt een straal van 2 kilometer dat die vis eruit.
2: Is dat zo erg?
1: Het is dus, echt zo heftig dat je dan...
0: Gefermenteerde haring, volgens mij. Verdient.
1: Ja, er is haring is dan in de hoogte, in de gletsjers, in die bergen daarom... dan vis gegrild, gebakken. Dat hebben ze onder de grond gedaan. Dat hebben ze daar dan voor... Hoeveel weken? 8 weken?
0: Zo lang mogelijk.
1: Zo lang mogelijk zit dat onder de grond. En dan verzamelen ze het weer. Dan gaan ze het... klaarmaken in een bepaalde soort oliën. Nou, en dan doen ze het in een blikje en dan zeggen ze, dit is over 20 jaar nog goed. Maar we hadden het bijna in onze hand in Zweden.
0: Ja.
1: Ik ben natuurlijk net terug uit Zweden, of 2 weken. Maar we durfden het gewoon niet, omdat je, zelfs als je het gegeten hebt midden in de bossen, dan 2 dagen later de trein pakt,
2: nee,
1: dan ruik je het, ik zweer het je.
2: Dus jij had het wel in je handen, zo'n blikkie?
1: Ja.
2: Maar je hebt nooit geopend?
1: Nee.
2: Waar is dat blikkie nu?
1: Wel, terug in de supermarkt.
2: Oh, je hebt het blikje gewoon in je handen. Wacht, je hebt het in je handen in de supermarkt en dacht... Ik ga hem terug. Nee, dat ga ik toch maar niet doen.
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Correct.
2: Jammer.
1: Ja, dat is...
2: Heb jij zo'n blikkie wel eens geopend?
0: Nee, gelukkig niet. Laatste dag, als we in deze
2: studio... Ja! Maar je kan het gewoon hier kopen ook, of niet?
0: Volgens mij moet ik laten importeren.
2: Texels.
1: Maar besef eventjes dat je dan het hier opent en dan... Dat moet dan echt de laatste dag zijn, hè? Want het kan niet dat iemand daarna nog een show geeft. Want dat ruik je dan nog.
0: Niet als ons probleem.
2: Ik kan me echt niet voorstellen dat het zo erg is.
1: Zou jij dat een leuk verjaardagscadeautje
2: vinden? Hoe weet je dat het... want je hebt het dus nog nooit verhalen gehoord.
1: Ik kijk sideband video's.
2: Oh, okay.
1: Ik kijk travel video's. Ik kijk Dangdo.
0: Dangdo.
1: Dus ja, je moet maar eens... Ik laat je zo direct als we weer een plaatje gaan draaien. Laat ik je wel even zien wat...
2: Heb jij wel eens zo'n blikje geopend?
0: Ik heb hem nog nooit geopend, maar ik heb wel de video's gezien.
2: Daarvoor ken je het dus. Oké.
0: Van horen zeggen.

0: het is allemaal prima.
1: Ik ga wel even een nummertje voor jullie doen. Speciaal voor jullie. Dat heet
2: voor jullie radio mensen? Of?
1: Nee, voor jullie.
2: Voor ons?
1: Ja, en de rest die natuurlijk luistert. Dat is natuurlijk hartstikke interessant. We gaan even naar de Leidse sleutelgaten. Dan denk je, jezus, wat is dat voor naam? We gaan naar het liedje Joke, stop met koken.

Raymond 360. De chameleon. Een van de meest bijzondere overlevers op deze planeet. Een aanpasser die twee kanten op kan kijken. Hij ziet wat komt en wat al geweest is. Hij beweegt rustig. Hij observeert. En precies op het juiste moment past hij zich aan. Hij verandert van kleur. Niet alleen om te verdwijnen, maar om te communiceren. Om zich af te stemmen op zijn omgeving.

beat. Weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrijven.

Rood raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: komt en gaat van het nieuwe album van Troby. En daarvoor hoorde je een interlude met Freek Vonk. Dat vond ik mooi bij elkaar passen. En daarvoor de Leidse Sleutelgaten met Joke. Stop toch met koken.
1: En zou je voor de luisteraars uit willen leggen wat een interlude is?
0: Een interlude is een soort... hoe leg je dat op Jip en Janneke taal uit? Je moet zo zien. Je bent een film aan het kijken. Dat is het album. In het midden van de film. De film loopt zeg maar wel nog door. Maar er wordt ondertussen een verhaaltje verteld. En dan gaat de film verder. Denk ik.
2: Ja, of het is gewoon een bonus geluidsfragment van het opname van het album. Want jij hebt in je hoofd Eminem met interludes. Dat zijn gewoon stukjes dat je denkt, oh, dit is eventjes tussendoor kunst. Maar Machine Gun Kelly, die doet met zijn interlude, doet hij een mini-interview met zijn dochter en met, hoe heet die ex van Kim Kardashian ook weer?
0: Ken jij?
2: Nee, joh. Die andere.
0: Hamilton?
2: Peter Davidson.
0: Oh.
2: Pete Davidson. En dan hebben ze het over The Wall in L.A. Dat is een muur waar allemaal artiesten en bekenden op staan en zo.
0: The Wall.
2: Blijkbaar staat Machine Gun Kelly daar dus ook op. Dus Pete Davidson loopt er een beetje mee te fucken. Van, waarom sta jij nou weer op de muur? Wat de fuck heb jij bereikt? Ik wil ook op die muur. Puur omdat ik dan op de muur sta. Dit is happening, niet, maar ik wil op de muur. En dat is een hele leuke interlude.
1: Je bent daar alleen geweest.
2: Ja.
1: Toch ben je ook naar die muur geweest.
2: Toen wist ik nog niet dat hij er was. Kan jij dat die interlude vinden van MGK?
0: Zeker.
2: Het heet The Wall.
1: Zo. Van het album? Helpt het ook nog?
2: Volgens mij... ik weet niet eens.
1: Van het Nylon album?
2: Nee, het is
0: Lockdown Session. Nee.
2: Volgens mij is het van het Bloody Valentine album. Ik ga even voor je lookie.
0: Ah, ik ben met je mee aan het kijken.
2: Wall en dan MGK. Wall of Fame interlude heet hij. En hij is van het album Mainstream Sellout.
0: Vervelend, ja, oké. Dat moet deze zijn dan.
3: What's this wall?
4: We love the wall!
3: It's a wall of famous people?
4: Yeah.
3: Wow, LA sucks. I can't wait. Are you on the wall, Daddy?
5: Yeah.
3: Ooh, well that's cool, because I didn't see that I was on the wall, and I'm a little jealous. I think the wall's lame, but I want to be on it. Does that make sense? Anyway, I hope the next song is a banger. Enjoy Machine Gun Kelly's album. What's the album? What are you going to call the album?
6: Het is zaterdagavond en dat betekent maar één ding.
7: De Rick en Rick Show.
8: You sound like a bitch, bitch.
9: Shut the fuck up.
10: Your fans become your haters.
9: You done?
10: Fucking beard's weird. Yeah. Right. You yelling at the mic.
9: Weird. Doing this
10: yelling
9: once.
10: At the mic. Beard's weird. Why you yelling at the mic?
11: Oh! Rihanna just hit me on a text. Last night I left hickeys on her neck. Wait. You just diss me, I'm perplexed. Insult me in a line, compliment me on the next. Damn, I'm really sorry you want me to have a heart attack. Was watching 8 Mile on my Nauta track. Realized I forgot to call you back. Here's that autograph for your daughter. I wrote it on a starter cap.
12: Stand, son, listen, man, dad isn't mad, but how you gonna name yourself after a damn gun and have a man bun?

0: fucking...
1: Was dit te makkelijk?
0: Oh. And I'm just playing, Diddy.
2: Ik vond het wel leuk.
0: You know I love you.
1: Om dan een interlude van MGK waarin ze zeggen... Oh, I hope the next song is great. En dan killshot te doen. Was dat cheap?
2: Ik betwijfel voor radio shows dit al eerder gedaan hebben.
1: Ja, dat is waar. Ik wil even bij jullie klagen. Ah. En dat is niet zomaar. Ik ben vandaag naar de IKEA geweest.
2: Yay, welke IKEA?
1: In Haarlem.
2: Ben je nog herkend?
1: En dat, nee. dat is op zich, naar de IKEA gaan is best wel al een gedurfde zet om te doen op een zaterdag. Dan moet je echt al gewoon de ballen ervoor hebben om inderdaad te zeggen van okay, fuck it, het is zaterdag. Er zijn heel veel mensen, maar ik ga alsnog naar de IKEA. Dus dat ging ik doen, samen met mijn moeder. En we gingen met twee auto's, want dan wist ik zeker dat de spullen die ik nodig had, dat het zou passen. Het zou namelijk lullig zijn als je daar met één auto staat en dat je denkt, oh, dat past helemaal niet. Dus twee auto's. Stap 1 was natuurlijk naar de IKEA komen. Dus wij draaiden netjes richting Beverwijk. Hè, opritje, Velsentunnel, daar wilden we het snelwegje op, zo naar Haarlem.
2: Was die open?
1: Nee, oh, dat is probleem 1. De oprit naar de Velsentunnel...
2: De Velsen te vers.
1: Was dicht. Vervelend. Dus ik bel mijn moeder. Mama, hij is kapot. We gaan ergens anders de snelweg op. Oké. Ze zegt, wat gaan we doen? Ik zeg, we rijden naar de vuurlinie. En bij de vuurlinie draaien we de snelweg op richting Haarlem. En dan gaan we daar, zo, via die weg, gaan we daarheen.
2: Goeie oplossing.
1: Wij rijden. Rijden. Ja, zeg het maar.
3: Jij was niet de enige die dat dacht.
1: Wijkertunnel dicht. Dus ik kon daar helemaal de snelweg niet op. Want dat was niet de bedoeling dat je daar erop zou gaan. Want je kon dan niet door de tunnel. Dus ik mijn moeder weer bellen. Mama, luister. Dit is heel vervelend. Maar we gaan hier de snelweg op. Richting Heemskerk. Bij Heemskerk de snelweg af. Bij Heemskerk de snelweg erop. Maar dit keer richting Haarlem. En dan kunnen we wel via die weg naar de Velsentunnel. Ja, dat was goed. Oké, dus... Wij die kant op. En uiteindelijk netjes gearriveerd in de IKEA.
2: Yay.
1: Vervolgens begint dus het hele IKEA-avontuur. Dat je dus door de IKEA loopt. Waarbij iedereen in de weg loopt. Je nooit kan vinden wat je daadwerkelijk nodig hebt. Dan kom je bij dat stukje restaurant waarvan je denkt... dat is het enige wat door je hoofd gaat. Omdat het zo ongelooflijk druk is met mensen die dan lekker aan het eten zijn. En dat is helemaal prima. Maar niet in de IKEA.
3: Op dat moment hè, dat je dan ergens naartoe loopt en dat je denkt... Oh. Ga ik gewoon even rechtdoor lopen. Huppatee, langs de pijl, zo rechtdoor, ondertussen rondkijken.
1: Ja.
3: En dat Truus voor je neus even denkt... 180 graden geleden zag ik wat leuks, laat ik nu omkeren.
1: Ik ga nu omkeren. Nou, en daar loop ik.
3: Sorry, ik maak nu een bocht.
1: Ja. Oh, ik ga nu stoppen met lopen en gewoon totaal niks meer doen vandaag. Dit is waar mijn zaterdag eindigt. Dit is mijn
2: Windows
1: plan. Hier ga ik wortelen.
3: En dan omdraaien als mijn kar in de radar zit, weet je wel. Ja, sorry mevrouw.
1: Dat. Dus dan heb je het ergste stuk gehad, namelijk het restaurant. En dan gaan we dus door naar de winkel. Blablabla. Prima. En op een gegeven moment alles bij elkaar gezocht. Je moet natuurlijk die nummertjes opschrijven. De vak, dus de stelling, bla bla bla. We hadden alles bij elkaar. En we waren bij het moment dat je daar dat grote zelfbedieningsmagazijn in loopt. Leuk.
2: Jee.
1: Gasten in de 40 die met zo'n karretje steppen door dit magazijn. Alsof ze weer 12 zijn. Kinderen van 12 die in die stellingen liggen alsof ze 40 zijn. Het gaat... alle kanten op. En dan moet je zoeken en dan staat er heel duidelijk dit vak, deze stelling. En dan ga je naar dat vak, van die stelling, en dan kijk je en dan blijkt het zwarte blad te zijn en niet het witte blad. Want het witte blad ligt er niet naast, maar dat ligt 4 vakken verder. Want omdat je 48 verschillende zwarte bladen hebt, heb je ook daar de wit. Nou, dus redelijk overprikkeld bij de kassa. Totaal 0,0 contact meer met mensen daarop, want het is allemaal zelfscan geworden.
2: Alles?
1: Alles is zelfscan geworden.
3: Ik vind dat wel lekker hoor, die zelfscan.
1: Het is op zich chill, maar als aan de ene kant 6 zelfscan kassa's staat en aan de andere kant 6 zelfscan kassa's en daar staan mensen bij die niet het recht mogen hebben om zelf hun producten te kunnen scannen, vind ik het vervelend dat er niet een kassa is waar een mannetje achter zit, dat er zo je productjes over zo'n rubberbandje voorbij komen en dat iemand het voor je doet. Dus dat is vervelend, want ik sta met mijn karretje bij mijn kassa te scannen, maar opeens moeten alle 6 de kassa's tegelijk door het poortje naar buiten, waardoor mijn kar in de weg staat. Dat ik denk, ja, hallo, wat kom je nou doen, jongen?
3: Heb je het allerergste ook nog meegemaakt van de IKEA? Want dit was allemaal best wel mild. Dit is een standaard zaterdag.
1: Vervolgens zijn we door het poortje heen en zei mijn moeder...
3: Joh.
1: Zullen wij een lekker ijsje halen?
3: Oké. Hij kon erger. Die hotdogs daar zijn niet meer te beuken.
1: Nee. Die hebben we wel. Dat is ook wel mooi. We zijn dus... Nou, ik dacht ijsje halen. Ik kwam al helemaal overprikkeld. Ik was nog een stekkerblok vergeten te halen. Dus we waren door het poortje heen. Ik moest vervolgens omlopen. Terug de winkel in. Shortcut. Naar de verlichting. Dan moest ik bij de afdeling verlichting moest ik nog een stekkerblok gaan zoeken. Dus ik vraag. Joh, mag ik jou wat vragen? Ja, natuurlijk. Waar vind ik de stekkerblokken? Ja, daar ook. Dus ik loop daarheen. Je raadt het al. Geen stekkerblokken. Dus ik kon zelf alsnog gaan zoeken. Uiteindelijk de stekkerblok gevonden. Dan moet je vervolgens die hele winkel weer door. Want je moet weer helemaal door het zelfbedieningswagen zijn.
2: Maar dit is
1: karretje. Ja, dat. Om vervolgens dus de stekkerblok af te... Nou, prima, had ik afgerekend. En we stonden daar en mijn moeder wilde nog een ijsje. En prima. Dus ik ga bij zo'n paal staan. Ze hebben tegenwoordig hebben ze van die gewoon zelf bestelpalen. En dan heb je net zoals bij de McDonald's een kontje nummer en een eten. Iedereen... liep mij op dat moment in de weg. Er kon niemand überhaupt om zich heen kijken waar ik was. Het enige wat ik aan het doen was, was ontwijken. Ken je de Matrix? Heb je die film ooit gezien? Dat. Zo ging ik door die... om ijsjes te halen. En vervolgens zei mijn moeder, hadden we ijsje gegeten. Ze zegt...
2: Soft ijsje.
1: Ze zegt, zal ik anders nog even knakworstjes en broodjes halen voor thuis? Ja, man. Is goed. Wil je dat nu doen? Of zal ik volgende week terugkomen?
3: Ja, gecondoleerd. Ik hoor dat je moeder vanmiddag is overleden.
1: Ja, ze waren op zich wel goed te doen thuis. Ik vond het wel leuk. Het was een goed idee. Maar... de terugweg. Wij hadden natuurlijk al lang gezien dat heel die A9 vaststaat en dat daar geen beweging in zit. Dus ik had een heel slim idee. Ik als rijinstructeur, als praktisch denkende man, dacht ik... we gaan door Haarlem heen naar de andere kant van Haarlem de ring op... waardoor we dus automatisch al bij de Velsertunnel uitkomen... en dus niet in die file hoeven te staan. Toch?
2: Toch?
1: Best wel een goed idee. Dus wij die kant op. Wij richting de Velsertunnel... toerit Velsertunnel dicht. Konden we eraf, naar IJmuiden. Dus, wij bij IJmuiden. Ik denk, hey, wellicht kunnen we de pont pakken. Pont afgesloten voor autoverkeer.
2: Sorry. De bezorger liep het gebouw in.
1: Oh.
2: Je zat midden in je verhaal, maar...
1: Ja, ik zie het in de weerspiegeling inderdaad.
2: Sorry, ga verder.
1: Om vervolgens dus erop te rijden, de snelweg erop te rijden, weer terug naar Haarlem, waar we dus eraf zijn gegaan voor de IKEA.
0: Weer pizza besteld.
1: Zeg maar neer.
3: Ik vind het wel lief dat die wacht dat je uitgesproken was.
1: Ik was er nog niet uitgesproken, dat was het mooie. En uiteindelijk zijn we dus via Zaandam, Assendelft, terug naar Heemskerk gereden om vervolgens thuis te zijn. Ik ben helemaal klaar mee. Ik ben gesloopt. Ik had er geen zin meer aan.
2: Wat is je totaaltijd?
1: Weet ik niet. Ik ging om 10:30 weg en ik was om 4:00 een keer thuis. Don't... Oké, tijd voor reclame. Zometeen...
4: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarse weg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarse weg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
8: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
10: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
11: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van IJmond 360.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: komen samen de Rick en Rick Show.
1: Jawel, jawel, dames en heren, een hele goedenavond. Welkom terug bij de Rick en Rick Show hier op IJmond 360 op deze mooie zonnige zaterdagavond 10 over 7 met jullie trouwe radiocompagnons Rick de Beer en ikzelf, natuurlijk Rick Esser en op de speakers rapper Sjors.
2: Yeah, oh, let's go.
3: Hey, je bent voor de tweede keer deze show begonnen met een postbloemplaatje.
1: Postbloemplaatje, maar dat komt, ik ben geïnspireerd.
3: Oh, door wie?
4: Jee.
1: Post Ramon.
4: Oh, hey, daar
1: ben ik. Hey. Oh, hey.
4: Hey.
1: Oh, hey, dat mocht je niet.
4: Wat is die groene lamp?
1: Dat is de telefoon, maar ik weet nog steeds niet hoe de telefoon werkt.
4: Nee, die is caduc.
1: Kapot.
3: Maar we kunnen ervan uitgaan dat de afgelopen 9 keer dat hier gebeld naartoe is, een Nederlands nummertje aangevraagd.
1: We hebben al Nederlands gedraaid.
4: We hebben echt zoveel Nederlands gedraaid.
1: We hebben al Nederlands gedraaid.
4: 6 nummers of zo.
1: Met Frans Bauer. Dus als het Erik is die belt. Erik, you had to be there, bro. What the hell?
4: What the hell?
1: What the hell? Eerste uur. Why you miss it? Nou, dat is alles wat ik over te vertellen heb eigenlijk. Ik ga even het volgende nummertje zoeken. Gaan jullie even lekker praten? Ik ga even het volgende nummertje zoeken.
3: Even goed, terwijl je dat aan het doen bent is...
1: Ik heb hem gevonden, nee grapje.
3: De host van onze volgende show aangeschoven. Ver van Heemskerk. Tim de Wit, goedenavond. Ja. Hij zit natuurlijk even te eten. Ik zou hem niet te veel vragen stellen. Ik wilde nu eigenlijk naar mijn rechterkant praten, maar die zit ook te eten. Dus die kan ik ook niks vragen. Rick is het volgende nummertje aan het uitkiezen. Volgens mij heeft hij daar ook nog eten.
1: Nee.
3: Maar dan kun je een mooie review geven.
1: Klaar.
3: En?
1: Het was eerder dan de verwachte bezorgdheid.
3: Hoera.
1: Het was later dan 7 uur, wat wij eigenlijk verteld hadden.
3: Hoera.
1: Het was lekker.
3: Hoera.
1: Ik heb... een gratis tiramisu. Tenminste, ik mag hopen dat het tiramisu is. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Ik bedoel, als er
4: daar zit je saus in.
1: Schapenlever in zitten. Ik ga hem even openmaken.
4: Er zit knoflooksaus.
5: Weet je wat ontbakken?
1: Oh, het is een browniecake. Nou, gekhuis. Spacecakes, dan trip ik hem zo meteen, jongen. Zo, dus via de backdoor is dat in mijn bestelling.
4: Ik trip hem hard. Ik heb zin om te dansen. Nee, niet?
1: Jawel.
4: Ga ik die nou wel opzoeken?
1: Dus als ik het een cijfer moet geven, pizza was ook lekker. Inderdaad, service voor een gratis toetje. Bezorging was best oké. Okay. Letterlijk tot aan de deur, want hij kwam helemaal naar binnen gelopen. Dus dat is respect. Ik durf het wel een 8,5 van de 10 te geven.
3: Zo, heb je een nieuwe vaste stek gevonden?
1: Dat weet ik nog.
3: Oh!
4: Nou ja, ze hebben heel veel soorten. Dus ik weet niet wat voor pizza je nu had besteld.
3: Salami.
4: Dat is dan gewoon inderdaad een standaard. Dus als die al slecht is, moet je de rest ook niet proberen.
1: Dat is een mooie...
4: Maar
1: mooie
4: mijn collega, en dat ga ik je nu pas vertellen. Mijn collega is daar 1 keer geweest om te eten. En die werd ontiegelijk misselijk. En zijn vriendinnen ook. En ze gaan er dus nu nooit meer heen. Omdat het dus 1 keer fout is gegaan. Maar ik heb er al 3 keer besteld en ik vond die pizza's echt ontiegelijk lekker. Ik had volgens mij een soort de speciali of zo.
3: De speciali.
4: Speciali. En ik had de 4 kazen en toen inderdaad ook de pepperoni.
3: Speciali, je bent ziek.
1: Nou, fijn. Dankjewel.
4: Graag gedaan.
1: Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Als dat nog gebeurt, zal ik daar ook een review over geven.
3: Nice. Op de Rick en Rick, Rick's en Rick Show Instagram.
1: En de Rick en Rick Show. Yo, dames en heren, ik ben live hier. Vanaf het porselein. Help. Het gaat helemaal fout hier.
4: Help.
1: Tijd voor een nummertje van Linkin Park. Het album A Thousand Suns vind ik een heel mooi album. Vooral omdat er een soort van verhaal in loopt als je vanaf begin tot eind luistert. Ik denk wel een van mijn favoriete albums. Ja, we gaan gewoon even luisteren.
4: Dit is
1: Burning in the Skies.

0: Burning in the Skies van Linkin Park. Echt nog wel een aanrader om inderdaad gewoon dat album te luisteren. Zo, ik heb altijd, als dat het eerste echte nummertje geweest is van het tweede uur, dan heb ik altijd zo'n soort van inkakmoment dat ik denk van, ah, even lekker zitten.
1: Nou, het verzoekje waarmee ik dit uur ga eindigen, gaat het inkakmoment zeker verhelpen. Ik wacht nog op Jordi, ik denk niet dat hij op tijd gaat komen.
0: Als het voor het einde van het uur is, dan kan het nog.
1: Dus we wachten met spanning af, dus we hebben iets meer dan 35 minuten.
0: We moeten ook nog een spelletje spelen om 19:30.
1: Ja, dus er zijn nog wel wat momenten dat dit moet kunnen halen. Tim de Witte heeft ons ondertussen zijn bakje sla weggewerkt.
2: In recordtempo.
1: En zijn mond is nu vrij, dus we kunnen hem allemaal vragen stellen.
2: En mijn mond is vrij, zeker, absoluut.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond, jongens.
1: Hoe is het?
2: Blij hier weer te zijn.
1: We hadden het vorige uur gespeculeerd of je in korte broek zou komen.
2: Nee, daar vind ik nog even iets te fris voor. Het is heel wat dat ik nu in een t-shirtje rondloop, want ik ben best wel een beetje in een koude kleur. Ik heb vannacht nog onder mijn winterdeken gelegen met mijn sokken aan, omdat ik het gewoon niet warm kreeg.
1: Oké.
2: Daarentegen, als je dan om 22:30 je bed uitdrijft van het zweet, omdat het veel te warm is, dat is wel,
1: anders de uiterste.
2: Het uiterste van twee werelden, zeg maar.
1: Maar nu ben je hier.
2: En nu ben ik hier, absoluut.
1: Dus wanneer moet het voor jou warm genoeg zijn om in een korte broek te lopen?
2: Graadje of 25 of zo.
1: Oké, we gaan nog langzaam die kant op. Ja. De maand mei is begonnen, dus het zou best kunnen dat we die temperatuur aan kunnen tikken. En jij hebt weer een hele set meegenomen voor vanavond, hè?
0: Ja.
1: Lekker.
0: Let's go.
2: Ik moet zeggen, ik heb verder weinig voorbereid. Maar ik denk, ik neem van alles mee. Dan komt het vast wel goed vanavond. Mijn bovenbuurvrouw geeft feestje, dus ik moet zo lang mogelijk blijven.
3: Dat lukt wel met jullie.
4: Kan je daar niet draaien?
1: Ja.
2: Ja, ze weet nog niet dat ik DJ ben. Vorige week gaf ze dan een housewarming voor familie. En toen heb ik wel heel even kennis gemaakt. Maar dan, ja, er waren daar meer tanten, nichten en zussen dan mannen daar. Dus het was een één kiphok van gezelligheid. Wat op zich superleuk was. Alleen je had niet echt een moment om even goed te praten met elkaar.
4: Waarom heb ik zo'n raar idee dat als jij zegt mijn buurvrouw of mijn nieuwe buurvrouw, dat ik denk dat het een oudere vrouw is?
2: Nee, joh.
4: Ja, maar het is volgens mij een hele jonge meid.
2: Ja, dat is ook zo. Was wel leuke dag. Mag niet zeggen.
4: Ah joh, ik heb net ook iemand.
2: Ja. Dus dat, maar die geeft het voor vanavond voor vrienden. Dus.
1: Netjes een briefje in de bus met buurman, pas op.
2: Nee, ik heb een appje. Gesproken. Ik kreeg een appje gisteravond. Hey joh, komt een feestje aan.
1: Netjes.
4: Je bent uitgenodigd, maar.
2: Nee. Sorry voor de herrie alvast.
1: Ben je van het appen naar de buur als je een feestje geeft? Of een briefje in de bus? Of kom je even aan?
4: Mijn ene buurvrouw die vindt het nogal vervelend als ik überhaupt iets doe. En de andere überhaupt buurvrouw die is daar net komen wonen. En zij heeft een vriend. Dus zij heeft gezegd van ik neem het nummer van jouw vriendin wel. Dan overleg ik wel met haar. Dus ik heb het nummer van mijn buurvrouw niet. Maar normaal, ja, gewoon appjes sturen als mogelijk is natuurlijk, toch?
2: Netjes. Ja, nou, ik ben zelf wel iemand die het netjes vindt om even een briefje in de bus te doen van hey, joh, kom feestje aan. En dan ook niet zeg maar een uur van tevoren, maar gewoon even een paar dagen van tevoren, dat je in ieder geval je buren even inlicht. En ja, in mijn geval, ik woon in een best wel ongehoorig appartement. En ik heb ook wel mensen in het blok wonen die zeg maar helemaal niks laten horen en dan een party houden tot 4 uur 's ochtends. Oef. Daar word je niet per se gelukkig van als je eronder woont, weet ik uit ervaring. Dus ja, ik vind het wel netjes om dat zo te doen.
1: Goed opgevoed.
2: Dankjewel, pop en mom.
0: Shout-out.
4: Shout-out naar mijn moeder.
0: Shout-out, mama.
2: En nou ja, goed, Rico die had natuurlijk in zijn eerste uur zijn klaagmomentje over de IKEA, dat het allemaal zo moeilijk was om daar te komen en de stress die hij daar opliep om een ijsje te halen. Wist je trouwens, voorheen kon je bij de IKEA kon je onbeperkt navullen, hè?
0: Ja.
2: En daar moet je er zo'n stuivertje in gooien.
0: Ja, moet het stuivertje wel werken.
2: Oh, zelfs dat werkte niet.
0: Nee. Oh. Ik moest 3 ijsjes halen. Eerste ijsje, geen probleem, werkte prima. Dat tweede is. Ijsje, geen probleem, werkte prima. Derde ijsje kwam er eerst al een meneer van de IKEA aan om dat apparaat bij te vullen. Dus ik kreeg eerst een kaart tegen mijn enkels aan. Dat ik dacht, wie komt er vechten, jongen? Toen dacht ik, ah, hij werkt hier, dus dan laat maar. En toen op een gegeven moment kon ik uiteindelijk het derde ijsje maken. Muntje erin, muntje in het bakje. Muntje erin, muntje in het bakje. Muntje erin, muntje in het bakje. Muntje erin, Muntje in het bakje. Ondertussen, achter mij, 15 man met kinderen aan het wachten. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, weet je wat je doet met het horentje?
4: Steek maar in je horentje.
0: In je horentje, ja. Steek maar, ja. Toen ben ik weggelopen. Toen heb ik even adem gehaald. Even ademhaling oefening. Even. En toen ben ik teruggegaan. En toen had ik wel een ijsje.
4: Ah. YouTube videootje aangezet. Daar even mediteren.
0: Even een hot dog. Van Mickey Mouse.
1: Ja.
0: Mickey Mouse.
1: Voor wie was het derde ijsje?
0: Voor de kleine.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ijsje was ook mee.
4: Hij had geen ijsje.
2: Ah.
0: Nou, jij was wat aan het vertellen, maar ik ging er door met mijn verhaal. Dus,
2: ja, dat wil ik ook weer vertellen.
0: Ja, sorry.
1: Over de haven van
2: Hoendaan. Oh ja!
1: Ik weet het weer.
2: Ik kwam hier aan. En zoals iedere zaterdag moet ik zeg maar mijn spullen uitladen van de set. Het zijn 3 nogal best wel zware koffers. 12
1: doe je al
2: kilo,
1: jaren.
2: 12 kilo de stuk. Jaarlijks een vaste prik elke week. Dus ik kom hier aan. Ik zet mijn Honda netjes tegen het kantje aan. Spiegeltjes naar binnen, knippen lig je aan. Dan loop ik altijd als eerste hier even naar de deur om de deur open te doen. Want dan kan ik alles in 1 rits naar binnen vouwen. Zie ik daar aan de overkant van de straat een groepje mensen de hond uitlaten. En degene die het voorst voorop loopt, die was het langst en het breed. Die zegt van, is dat de havenhond daar? En ik ben autoliefhebber, hè? Mensen zijn trots op hun auto. Dus ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, ja, het is wel Honda dus. Ik zeg, ja. Hij zegt, ja, nee, ik dacht dat er staat voor hier parkeren. Maar we hebben verderop hebben we gewoon parkeervakken, hè? Dus je mag hier niet staan. Dat ik echt denk, van vent, loop godverdomme door met je hond. Tief een end op. En laat mij gewoon heel even 3 tellen de koffers uitladen.
0: PG. Dus, ja. Jij had ook frustratie.
2: Dus ik zeg, joh, ik kom hier alleen even uitladen en dan ben ik weer weg.
4: Je bent gewoon geraged door een man van 60.
2: Nou ja, ik weet niet eens, nou, hij zou best 60 kunnen zijn. Maar dat ik denk van, joh, je ziet toch aan alles dat ik kan even 3 tellen daar sta en dan gewoon daarna weer weg. Ja, ik bedoel, hij staat nou gewoon ook netjes in een parkeervak, loop lekker door.
0: Staat hij echt netjes?
2: Ja, zeker.
4: Heb je gecheckt?
2: Nou, je mag voor mij checken, maar nee, hij staat gewoon netjes.
0: Het is tijd voor de muziek.
1: Ik vraag me zo af wat die man had gezegd als je niet in een Honda had gereden, een Opel of zo.
4: Ja, is dat de Opel van Opel?
0: Is dat de Opel van Opel hem overal maar even neer of zo?
4: Oh, ik pleur hem ergens neer.
0: Is dat een Opel Astra als in Astra ik in de weg ga ik nog niet aan de kant?
4: Is dat de S van Seat of is dat de S van ik zet hem even hier neer?
0: Seat hem even op deze plek.
2: Is dat de Audi van asociaal parkeren?
0: Nee, dan had het gemogen. Dan had
2: het dan mag het. Als je mee rijdt is het ook niet erg. En als je Mercedes rijdt, dan kun je hem zo overal neerzetten.
4: Zou er een A op de wielen staan van je Audi? Er staat toch helemaal geen A?
0: Dat zijn moeilijke vragen. Rick de Beer, die hebt er mij toevallig van een week gezegd. Oh, dit nummertje is echt heel vet. En dan gaan we hem gelijk even draaien. Ik heb het over Walking the Wire van Imagine Dragons.

0: Walking the Wire, Imagine Dragons hier bij de Rick Rick Show op Eimond 360 op jouw zaterdagavond. En als we kijken naar de klok, dan is het de klok van 7:30. En dat betekent dat wij een spelletje gaan spelen.
1: Hey. Voor iedereen die het vorige uur niet geluisterd heeft, we hebben besloten de huisband een uur later te verplaatsen, omdat we dan met meer knappe koppen in de studio waren die dan naar het nummertje zouden kunnen luisteren.
0: Vonden
1: wij een goed idee.
0: Zeker. Ik ben ondertussen ook even bezig.
1: We hadden
0: met,
1: al een vijfde persoon hier verwacht die we nog niet in het zicht hebben. Maar ja, we gaan hem wel op de klok van 7:30 doen, dus hij heeft pech. Zijn knappe kop moet uitgesteld worden.
0: Helaas. Voor vandaag heb ik van een huisband een blaadje gekregen met wat informatie erop. Het gaat om een nummer uit 1978. Met een aantal YouTube film views van 634 miljoen. En hij zou makkelijk moeten zijn.
1: Makkelijk? Oké. Okay.
0: Makkelijk. Wat is de bedoeling eigenlijk, meneer de Beer? Wat gaan we doen?
1: Nou, de huisband die beschikt over heel veel kennis van nummers. En weet precies welke nummers wanneer uitgekomen zijn. Dus wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben een nummer helemaal uit hun hoofd gespeeld. Helemaal ontleed. Te beginnen met de drums en eindigt met de drums, gitaar, voicecover, alles eraan. En wij moeten per element dat er steeds bij komt gaan raden over welk nummer ze het hebben. We weten het jaartal waar het vandaan komt. We weten de moeilijkheidsgraad en het aantal YouTube views, want dat weet een huisband blijkbaar. En op basis daarvan en de instrumenten gaan wij raden welk nummer wij voor ons hebben. Vier knappe koppen in de studio. Rick Escher, Tim de Wit, Matthijs, Ramon Kouwenhoven en mijzelf, Rick Johannes van Berenstein.
2: Berenstein.
0: Het is wel jammer dat Ruben er niet is, want het eerste instrument wat we krijgen is drum en bass.
1: Oh! Ah. Hij baalt.
0: Hij baalt dat het er niet is.
2: Hoi, hij is badadan, badadan, badadan. Ik denk, oh, ik ken dit nummer.
0: Oh, zijn we er klaar voor?
2: Ja.
0: Huisband, take it away.

0: Ik heb hem.
1: Heb je hem?
0: Ik heb hem.
2: Welk jaar was het ook weer?
0: 1978.
2: Heb hem al goed ook? Of?
0: Ik heb hem. Ik heb hem al ingevuld.
1: Je hebt hem ook goed.
0: Hij is goed. Ik heb hem, hij is goed.
1: Wat
2: is het?
1: Nee, dat is toch niet leuk?

0: Logic met
1: yeah.
0: I Love You.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Love was goed. En You was ook goed.
0: Love You.
1: Forever.
2: More.
0: Forever. Texas. Dit is voor Raccoon.
1: Love You More van Raccoon. Nee, Love You Forever van Logic. Van het album Supermarket soundtrack. Daar zit ook Bohemian Traps. Die
0: ja, die heb ik ook. En ik heb Supermarket. Supermarket.
1: Ja.
0: Die heb ik er ook opgeslagen van. Nog wel, er zijn wel een paar tunes die ik wel leuk vind op zich. Dat is niet helemaal Logic-esque zijn. Zoals mijn zomertune waar ik dit uur mee ga afsluiten. Van Steen. Een pompstertune.
3: Waarom wil je die zo ontiegelijk graag horen?
0: Ja, ik vind dat leuk. Ik heb hem van Jordi. Hij is er niet, dat was hij van Balen, maar dan nog.
2: Pompstation.
0: Ja, zo heet die artiest. Ik ken het ook niet. Maar het is nog iets te vroeg om nu te draaien. Ik moet eigenlijk nog een nummertje tussen zitten. Jullie hebben helemaal geen verzoekjes gehad voor deze twee uur van de Rick en Rick Show.
3: Nee, mag ik een verzoekje doen?
1: Nee.
0: Ja, ik wil gewoon benoemen dat je het niet gedaan hebt.
1: Oh. Dat was niet de intentie erachter. Het was geen uitnodiging. Het was een constaterende verzoekje. Nee.
3: Nee, maakt dan niet uit hoor. Mag ik wel vertellen dat ik naar Skillet ben geweest? Live?
1: Skillet?
3: Ja?
1: Wat is Skillet?
3: Hele goede muziek.
1: Dat bepaal ik wel.
3: Ja, nou, Feel Invincible van Skillet.
0: Gaat hij even live checken?
1: Nou, zullen we, we gaan even een stuk luisteren.
0: In de database. Brrr.
1: Jezus, kus.
0: Waar heb je ze live?
3: Amsterdam van Arvas.

0: Ondertussen, zoek eventjes op Monster van Skillet. En dan denk ik wel dat jullie de band kennen.
1: Dat is deze.
2: Monster. Ja. Ik heb anders ook nog wel een verzoekje.
0: Ja, ken je dit, Rick? Oh, nou, dit is hun bekendste nummer. Maar, nou ja, daar was ik heen geweest, want mijn broertje die vindt het eigenlijk wel een goede band. En hij was jarig 15 april.
1: Gefeliciteerd!
0: Hij luistert niet. Ja. Dus ik dacht, weet je, ik neem hem lekker mee. Kijken of hij het leuk vond. En ja, we hebben heel erg naar ons zin gehad. Dus dat was mijn verzoekje. En anders heb ik er nog wel eentje die ik constant in Zweden gedraaid heb.
2: We go to Ibiza.
0: Wat? Nee, dat is Does Your Mother Know van ABBA.
1: Dat zei ik, ABBA. Ik ken hem, jongen. Het is echt insane.
0: Ja, dus als jij van mij een nummertje zou willen draaien, wat niet hoeft,
1: nee.
0: Dan was het dat.
1: Nee. Tim, had jij nog een verzoekje?
2: Ja.
0: Nou, die gaan we draaien.
2: Dat is Satellite van Rise Against.
0: Oh, dat is echt een lekker nummer. Zet op.
1: Dat gaat om deze.

0: Leuk. Dat had kunnen wezen.
1: Nou ja, ik weet hoe lang het duurt. De mijne duurt 3 minuten 10.
2: Dat is te lang.
3: Nou, Rise Against is 3 minuten en 59. Op 1 seconde na net geen 4 minuten.
0: Nee, klopt. Maar ik ga een ander nummertje draaien.
2: Dat is je mother knows 3 minuten.
0: Yay! Die van Beer. Ik ben geïnspireerd door jullie, maar ik ga toch voor 30 Seconds to Mars. En dan gaan we The Kill luisteren.

0: 30 Seconds to Mars.
1: Best snel.
0: Ja. We gaan eruit met één nummertje. Zometeen na de Rick en Rick Show Weekend Warriors hier bij Eimond 360. Ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Ander programma, zelfde gezelligheid, dezelfde mensen. En voor de mensen die alleen naar de Rick en Rick Show luisteren, tot volgende week. We gaan eruit met Vamos a la Keta van Steve Pinotello in Pomp.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe.

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van IJmond 360.
5: De

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Weekend Warriors 90 still here.

0: Een hele goede avond.
1: Ik wacht even wanneer die...
0: Ik wilde even het spanningsmomentje opbouwen. Je luistert naar de Weekend Warriors. Het is de 90's Till Heroes op deze schitterende zonne- en warme zaterdagavond. Het is even na 8. Je luistert naar de Omroep Eimond 360 vanuit locatie Beverwijk. Een van de laatste keren. En dan gaan we naar de handelskade. Hoe lang is dat nog trouwens?
2: Upgraded, geen idee. Dat is het mooie. Het gaat... Moet het snel gaan of moet het goed gaan? Het moet goed gaan. En als het goed moet gaan, dat heeft tijd nodig. Moet er respect voor hebben, moet geduld voor hebben. Ik vind het helemaal mooi. We wachten al 9 jaar om naar een nieuwe locatie te gaan. Die 2 weekjes, die 3 weekjes, die kunnen er ook nog wel bij.
0: Die kunnen we ook nog wel wachten. Maar er is dus... Sorry. Er is nog geen officiële datum dat we zeggen van... Dan gaan we over.
2: Nee, volgens mij niet. Okay.
0: We hebben vorige week wel even al een blik geworpen in de nieuwe studio. Dus we weten ongeveer hoe het eruit gaat zien.
2: Zeker. Kun jij het aan Matta uitleggen? Matta is er nog nooit geweest, nee. Bijvoorbeeld.
0: Het is een beetje zoals 3FM.
1: Ja, oké. Okay, ja, dat is ja, studio allemaal heel aardig. Maar dat zegt mij nog steeds niks. Ja, okay. Want Rick zei precies hetzelfde.
0: Ja, nou ja. Dan zoek ga je naar Google en dan zeg je Google... hoe ziet de studio van 3FM eruit? Of van Slam?
1: Ah. Lukt het, Essie?
0: Rick die ziet een spelentje in de CDM. Maar dat komt omdat er een stekkertje onder ligt. En daarom... ligt hij niet vlak.
1: Was dat het hele probleem net?
2: Ja. Maar Google het.
0: Ja.
1: Google het.
2: Ik heb dit ding voor je.
1: Oh, krijg nou iets. Ik bedoel... Hang maar nou hier.
0: Ja. En terwijl Matta nog even gaat zoeken naar de layout van de studio van Slam. Wat...
2: Cool.
0: Het is lang
2: geleden. Hard gym.
0: Hoor je die harde op dit tijdstip? Wil ik de 90's Heroes gaan aftrappen? En dat wil ik gaan doen met uit 1999 Vengaboys We Going to Ibiza. En daarna dan gaan we ook een heel klein beetje de rock in met Bryan Adams en Michael Jackson. En dan bouwen we hem langzaam op richting de Happy Hardcore. En dan hoop ik dat we een beetje tegen de klok van 12:30 alle platen doorheen hebben gedraaid. Dus. En misschien dat Matta, terwijl hij aan het zoeken is, ook een klein beetje achtergrondinformatie kan geven zo meteen.
1: Sorry, daar verstond ik niks van. Iemand haalt even zijn hele leven uit de poppen. Dat is altijd geraden van je.
3: Ik zet hem even neer!
1: Ja, is goed.
3: Oh, wacht even!
1: Ik moet niet schreeuwen, want ik zit naast de microfoon.
0: Ja. Nou, voor de mensen die het nu denken van wat is dat voor herrie op de achtergrond. We zijn ondertussen ook al bezig om de set op te bouwen. En bij tot onze grootste verbazing is de tafel en alles is al weg. Dus we zijn ook al bezig om spullen te verplaatsen.
2: Correct,
0: dus wij moeten het met steeds minder en minder en meer improvisatie doen. Dus vandaar dat we nu het maar even op deze manier doen. Maar we gaan de 90's Heroes aftrappen. De Vengaboys, hier zijn ze.
4: Het half uur van de 90's.
5: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Ja, de lekkere zomerse tunes van Brian Adams uit zijn album The Best of Brian Adams. Uitgekomen in 1999, dus vandaar dat hij prima past in de voorbeeld van de 90's. Dat was een mooie.
1: Er blijkt zo extra veel geluid, wat zo niet nodig is.
2: Dat is ook vaak.
0: Maar het nummertje Summer of 69 is natuurlijk pre-90's. Want Matta die heeft een aantal feitjes opgezocht. En daar zal dit ondertussen ook wel iets van uitmaken. Ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Give it away.
1: Oké. Ik vond dit best wel grappig. In 1978 tekende Brian Adams zijn contract bij de platenmaatschappij. Maar normaal kost dat geld. Ja. En ik zal even kijken hoe duur is een platenlabel ongeveer.
0: Heel veel.
1: De inschrijving is 240 ongeveer euro. En er zitten allemaal nog andere dingen bij. De 50-50 deal. 20% van de percentage krijg je. Bla, bla, bla, bla, bla. Dus het is aardig duur. Mm-hmm. Brian Adams tekende in 1978 zijn eerste platencontract voor maar slechts $1. Hij heeft maar $1 betaald voor zijn platenlabel. En ondertussen heb ik ook even opgezocht hoeveel die nu waard is. Brian Adams netto vermogen $75 miljoen.
0: Oh.
1: Dus besef even dat het platenlabel een eurotje heeft betaald. En hij nu ongeveer 75 miljoen waard is.
0: Prima deal.
1: En ja, Brian Adams is blijkbaar ook een hele... Ja, er staat hier gerespecteerde fotograaf. En hij maakte dus heel veel portretten van beroemdheden. Dat was een beetje zijn hobby.
0: Mm-hmm.
1: Mick Jagger, Koningin Elisabeth. Pirelli-kalender. Ik weet niet wat dat is. Maar hij heeft aardig wat prijzen ermee gewonnen. En ja, ik vond dat best wel grappig om te weten. Want ja, ik dacht eigenlijk dat het gewoon normaal een zanger was. En ik ben heel erg fan van Brian Adams, mm-hmm, eigenlijk. Van heel veel nummers dat hij heeft. En dat je dan ziet dat hij eigenlijk fotograaf is. Dat vind ik dan wel grappig.
0: Iedereen heeft zijn site.
1: Vooral dat.
0: Ik zal Beer er ook even bij schuiven, dan is hij ook verstaanbaar.
1: Oh, hij heeft een knappe dames kalender gefotografeerd. Dus dan heeft hij 12 of 13 mooie dames dan.
0: Mm-hmm.
1: Inderdaad, 12 maanden en een cover. En dat is de album, waarschijnlijk van 1964 tot 2001 misschien?
0: Schiet mij ook een ander weetje. Nou ja, weet je, het is ook een beetje een gerucht. Kan je opzoeken wanneer Brian Adams geboren is?
1: Jazeker.
2: Summer of 69.
1: Brian Adams. Hij is geboren in 1959. Summer of 69. Dat was toen hij 10 was.
3: Wilde tijden, bro. Wilde tijden.
2: Gitaarspelen, bro. Ze
1: beloven
2: niet. Gitaarspelen.
1: Ja, maar hij heeft het over lekkere vrouwen en dat hij mee naar huis wilde met ze. Hij is 10!
2: Wat deed jij toen je 10 was?
1: Pokémon spelen?
2: Niet naar lekkere vrouwen kijken.
1: Nee, jij ook niet, denk ik.
2: Nee, zeker niet. Lego spelen.
1: Wat een vaar. Dit is pas een raar feitje. Wat deed hij met allemaal lekkere vrouwen in Summer of 69?
0: Nou ja, goed. Het gerucht wat mij ooit een keer te oren is gekomen is dat hij zingt natuurlijk over de Summer of 69. Maar dat hij dat dus eigenlijk niet dusdanig fysiek heeft meegemaakt. Dat wat hij zingt, dat ook op waarheid gebaseerd is.
1: Nou, dat lijkt me niet als je 10 jaar oud bent.
3: Fictie.
1: Want dat hij bij het kampvuur zit met tot laat in de avond. En dat hij lekker een wietje doet met allemaal vrouwen. En van, ik hoop echt dat ik je nog een keer tegenkom. Of
3: dat op de basisschool.
1: Dat is trouwens Kid Rock. Het zit me nou net te bedenken.
0: Hebben wij wel over hetzelfde liedje?
1: Nee, Summer of 69, wat je net op had. Die tekst gaat helemaal niet zo. Dat is Kid Rock. Oké, wacht. Laat maar, wacht. Ik ga weer een tekst opzoeken van Summer of 69.
0: Oh jee.
1: Nou ben ik nog steeds wel Brian Adams fan, hoor. Maar,
0: ik begin toch naar dit item nog wel een beetje te
1: even
0: twijfelen
1: kijken.
0: Inderdaad.
1: Maar... Ja, ik ken een paar jongens van school. Ja, prima.
3: Ja, prima. Dat kan nog als je
1: hij was dus gewoon een bandlid.
2: Zo'n bak commentaar toen ik het
1: in 69.
2: Zei. Hè? Zo'n bak commentaar. Ja, en wijven neuken en... Nee.
1: Nou ja, als je Jullie kennen dat nummer toch wel van We were trying different things. We were smoking funny things.
3: Ja, dat is zo'n heel ander nummer.
1: Waarom is dat dat nummer in hoofd? We hebben net echt geluisterd.
3: You got issues, my man.
0: Wij gaan verder, want dit wordt echt helemaal niks meer.
1: Maar jij zegt dus dat hij nooit met zijn vrienden in een garagebox hebben gespeeld toen hij 10 was.
0: Jawel, maar nou ja, weet je, lappen. Nee.
1: In ieder geval, hij was fotograaf en hij heeft zijn platenlabel heeft hij maar een euro voor betaald.
0: Nou, fantastisch. Banger.
4: Het half uur van de 90's.

0: Ja, met nog een kleine 30 seconden op de klok. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit uur van Weekend Warriors. Je hoort het eerste half uurtje de 90's Warriors, waar een aantal 90's plaatjes hebben gedraaid. En daarna een back-to-back setje. I White, Nix 18 en Bear With Me. We hebben met z'n drieën hebben gestaan. Rick en Rick, die hebben allebei playknop ingedrukt. En ik had de eer om de platen te mixen. Tot zover redelijk goed gelukt. Volgend uur gaan we verder in het concept. Misschien iets hardere muziek. En dan zijn we na de reclame terug. Dus blijf nog even luisteren.
1: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp, omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige, afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: lachen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ja, een hele goede avond. Je luistert naar de
1: weekend. 2, 2.
2: Ja, je een goede geil.
3: Pascal Lodra
0: hier. Je luistert naar de weekend, Marius. Het is even na 9 op deze schitterende, zonnige en warme zaterdagavond. Je luistert naar de Omroep IJmond 360 Weekend Warriors. En het is vanuit locatie Beverwijk. En we zijn hier met onze makkers Rick en onze DJ Oxalotl Matta.
1: Matta.
0: Matthijs Kouwenhover.
1: Ja, dat ga je hoeven niet te doxen.
0: En we zijn hier met z'n vieren, zijn we lekker gezellig aan het clearen in de studio. We hebben de set al klaarstaan, dus vorig half uurtje hebben jullie even mogen genieten van wat live setjes. Dit uur is het uur volledig vrij, dus we kunnen doen en laten wat we willen. En we hebben een set, we hebben wat muziek, we hebben 4 DJ's, dus dat moet echt wel goed komen. En dat was mijn intro eigenlijk.
1: Nou, inpakken
4: uit. Jij gaat straks draaien, denk ik.
0: Beer die komt even aan de microfoon. Goedenavond.
4: Goedenavond, jij gaat straks draaien, denk ik.
0: Ja.
4: Weet je al wat je gaat draaien?
0: Ik wil hem eigenlijk oppakken waar jullie vorige uur gebleven waren. Dat was niet zeg maar tijdens het reclameblok, want toen kwam een trap voorbij. Ja, dat is voor mij niet echt op in te draaien. Dat is niet zo aan mijn genre. Maar zeker daarvoor een beetje dat laidback tropical, dat is wel nice.
4: Dus Jules, ga je ook de trend doorzetten van het zittend draaien of ga je er toch bij staan?
0: Ik ga staan.
4: Oké. Hij breekt de cycle.
3: Je moet wel chill zitten om chill te draaien.
4: Ja, toch.
0: Ja, maar weet je wat het is? Als je zit, dan heb ik het idee dat je net niet overal snel genoeg bij bent. Dat je toch een fractie van de seconde te laat bent met een knop indrukken of een schuifje pakken of een knopje draaien.
4: Maar waarom hielp het dat het naast elkaar zaten? Misschien is dat wel een soort van kracht dat je dat met z'n tweeën moet doen.
3: Oeh. Lekker.
0: Nou, op een gegeven moment stonden we met z'n drieën. Dat ging wel echt wel.
4: Ja, dat was geinig, hè?
0: Dat ging echt wel lekker. Dat jullie gewoon de platen kiezen en dat ik dan maar ratten op het intermix en dan hopen dat het goed ging. Maar ik moet zeggen, jullie timing was ook wel aardig goed. Ik heb weinig hoeven bijdraaien. Dus dat is
4: schouderklopje, schouderklopje.
0: Zeker. Dit uur gaan we ook weer live draaien. Nou, is de set, die staat zeg maar aan mij aan de andere kant van het glas. En ik zit hier achter de schuifjes om alles een beetje op de zender te krijgen. Dus ik gooi er straks een jingle in en dan hoop ik dat het allemaal goed gaat. Beer is klaar voor in ieder geval, dus dat is positief. Dan gaan we hier een 2 uur live setje draaien met de mannen DJ Oxalotl, Beer With Me, Nix18 en mijn persoontje Eyewhite. En dan gaan we er een lekker uurtje van maken. We gaan lekker muziekjes draaien. En even lekker genieten van dit warme zomerse weer op deze zaterdagavond. Want daar jongens, het is toch echt wel lekker weer hoor.
5: We are the Weekend Warriors. Weekend Warriors.

0: Warriors.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
0: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
0: Met de komst van Heimond 360.
10: De nieuwe.

0: maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht. En kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.